0: Talk wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een 68-jarige Franse toerist is in Death Valley in de Amerikaanse staat Californië overleden door de extreme hitte. De man en een andere Franse toerist kwamen met hun auto vast te zitten op een afgelegen weg. Te voet gingen ze verder, terwijl de temperatuur opliep tot 46 graden. Na 2 kilometer moest de 68-jarige man opgeven. De andere toerist wist wel hulp te vinden. Reddingswerkers vonden de man later dood terug. De parkautoriteiten waarschuwen bezoekers dringend voor de hitte en de grote afstanden. In Arnhem is de Birma-Siam en Pakambaru-spoorweg herdacht en dit keer ook met de Japanse ambassadeur erbij. De spoorlijnen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog aangelegd door krijgsgevangenen en dwangarbeiders. Tienduizenden mensen kwamen daarbij om het leven, onder wie ook zeker 3000 Nederlanders. De Japanse ambassadeur legde een krans bij het monument op landgoed Brombeek. Zijn aanwezigheid ligt gevoelig, maar de organisatie ziet het als een stap richting erkenning en verzoening. In de Golf van Bengalen is een vrachtschip met 24 bemanningsleden gezonken. Het gaat om de Ocean Winner die onder Panamese vlag vaart en ijzererts vervoerde. 2 bemanningsleden zijn inmiddels gered, naar de andere 22 opvarenden wordt nog gezocht. Het schip zonk midden in de Golf van Bengalen tussen India, Bangladesh en Myanmar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend en wordt onderzocht. En Iran legt de schuld voor de wereldwijde angst voor kernwapens bij de Amerikaanse president Trump. Volgens topadviseur Rezai heeft Trump een situatie van nucleaire onveiligheid gecreëerd, ondanks dat hij juist zei dat hij wilde voorkomen dat Iran een kernwapen zou krijgen. Tijdens de oorlog met Iran werden daarom Iraanse nucleaire installaties gebombardeerd. Iran waarschuwt nu dat het Amerikaanse beleid andere landen juist kan aanzetten tot het ontwikkelen van kernwapens als afschrikking. Het weer redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Overdag krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een 68-jarige Franse toerist is in Death Valley in de Amerikaanse staat Californië overleden door de extreme hitte. De man en een andere Franse toerist kwamen met hun auto vast te zitten op een afgelegen weg. Te voet gingen ze verder, terwijl de temperatuur opliep tot 46 graden. Na 2 kilometer moest de 68-jarige man opgeven. De andere toerist wist wel hulp te vinden. Reddingswerkers vonden de man later dood terug. De parkautoriteiten waarschuwen bezoekers dringend voor de hitte en de grote afstanden. In Arnhem is de Birma-Siam en Pakambaru-spoorweg herdacht en dit keer ook met de Japanse ambassadeur erbij. De spoorlijnen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog aangelegd door krijgsgevangenen en dwangarbeiders. Tienduizenden mensen kwamen daarbij om het leven, onder wie ook zeker 3000 Nederlanders. De Japanse ambassadeur legde een krans bij het monument op landgoed Brombeek. Zijn aanwezigheid ligt gevoelig, maar de organisatie ziet het als een stap richting erkenning en verzoening. In de golf van Bengalen is een vrachtschip met 24 bemanningsleden gezonken. Het gaat om de Ocean Winner die onder Panamese vlag vaart en ijzererts vervoerde. 2 bemanningsleden zijn inmiddels gered, naar de andere 22 opvarenden wordt nog gezocht. Het schip zonk midden in de golf van Bengalen tussen India, Bangladesh en Myanmar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend en wordt onderzocht. En Iran legt de schuld voor de wereldwijde angst voor kernwapens bij de Amerikaanse president Trump. Volgens topadviseur Rezaei heeft Trump een situatie van nucleaire onveiligheid gecreëerd, ondanks dat hij juist zei dat hij wilde voorkomen dat Iran een kernwapen zou krijgen. Tijdens de oorlog met Iran werden daarom Iraanse nucleaire installaties gebombardeerd. Iran waarschuwt nu dat het Amerikaanse beleid andere landen juist kan aanzetten tot het ontwikkelen van kernwapens als afschrikking. Het weer redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Overdag krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een 68-jarige Franse toerist is in Death Valley in de Amerikaanse staat Californië overleden door de extreme hitte. De man en een andere Franse toerist kwamen met hun auto vast te zitten op een afgelegen weg. Te voet gingen ze verder, terwijl de temperatuur opliep tot 46 graden. Na 2 kilometer moest de 68-jarige man opgeven. De andere toerist wist wel hulp te vinden. Reddingswerkers vonden de man later dood terug. De parkautoriteiten waarschuwen bezoekers dringend voor de hitte en de grote afstanden. In Arnhem is de Birma-Siam en Pakambaru-spoorweg herdacht en dit keer ook met de Japanse ambassadeur erbij. De spoorlijnen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog aangelegd door krijgsgevangenen en dwangarbeiders. Tienduizenden mensen kwamen daarbij om het leven, onder wie ook zeker 3000 Nederlanders. De Japanse ambassadeur legde een krans bij het monument op landgoed Brombeek. Zijn aanwezigheid ligt gevoelig, maar de organisatie ziet het als een stap richting erkenning en verzoening. In de Golf van Bengalen is een vrachtschip met 24 bemanningsleden gezonken. Het gaat om de Ocean Winner die onder Panamese vlag vaart en ijzererts vervoerde. 2 bemanningsleden zijn inmiddels gered. Naar de andere 22 opvarenden wordt nog gezocht. Het schip zonk midden in de Golf van Bengalen tussen India, Bangladesh en Myanmar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend en wordt onderzocht. En Iran legt de schuld voor de wereldwijde angst voor kernwapens bij de Amerikaanse president Trump. Volgens topadviseur Rezaei heeft Trump een situatie van nucleaire onveiligheid gecreëerd, ondanks dat hij juist zei dat hij wilde voorkomen dat Iran een kernwapen zou krijgen. Tijdens de oorlog met Iran werden daarom Iraanse nucleaire installaties gebombardeerd. Iran waarschuwt nu dat het Amerikaanse beleid andere landen juist kan aanzetten tot het ontwikkelen van kernwapens als afschrikking. Het weer redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Overdag krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

Iedere maandagavond op Gigant FM opent Johan de Vrezen de deur van het JDV Café. In het JDV Café hoor je iedere maandagavond de sfeer van weleer. Met natuurlijk veel gezelligheid. Terug in de tijd met Johan en de gigantische top 5. Iedere maandagavond vanaf 7 uur staan de deuren open van het JDV Café. En je bent van harte welkom bij Johan. Het JDV Café op Gigant FM.

0: Dit wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 6 uur.
1: Dit is Jos Thuis met het Radio Nieuws. Voor het eerst is een Britse energiecentrale platgelegd door een vermoedelijke Iraanse cyberaanval. De centrale lag 4 dagen stil, maar nooit kwam de stroomvoorziening in gevaar. Het ging om een kleine installatie die alleen wordt ingezet als er extra elektriciteit nodig is. Volgens de Telegraph zijn de hackers mogelijk gelieerd aan de Iraanse revolutionaire garde. En zouden ze willen aantonen dat Iran westerse infrastructuur kan treffen. Syrië heeft een nieuwe Israëlische aanval veroordeeld bij de hoofdstad Damascus, waarbij meerdere mensen gewond zouden zijn geraakt. Er werd volgens Syrië een burgervoertuig geraakt. Daarmee is de aanval een schending van de Syrische soevereiniteit. Het Israëlische leger zegt dat het een terroristisch doelwit aanviel dat een aanslag voorbereidde. Het is al de tweede Israëlische aanval op Syrië deze week. De hoofdredacteur van de Amerikaanse militaire krant Stars and Stripes vreest voor meer censuur door het Pentagon. Hij werd op staande voet ontslagen wegens het weigeren van een bevel en zou kritiek op censuur en de berichtgeving over het Amerikaanse leger hebben geuit. Ook de uitgever en een Midden-Oostenjournalist van de krant kregen de zak. Stars and Stripes wordt deels door Defensie gefinancierd, maar is wettelijk redactioneel onafhankelijk. De Amerikaanse president Trump verhandelde in juni voor maximaal $263 miljoen aan aandelen en andere beleggingen. In totaal ging het om meer dan 1000 transacties, blijkt uit een financiële verklaring. Dat roept vragen op over mogelijke belangenverstrengeling, omdat Trump als president invloed heeft op bedrijven waarin hij belegt. Het Witte Huis ontkent belangenverstrengeling. Trump deed vorig jaar ruim 21.000 transacties. Dan nog het weer. In het noordoosten nog een bui. In het zuiden is er af en toe zon. Vanmiddag geregeld zon. In het noorden en oosten kan nog een enkele bui vallen. Het wordt 18 graden in het noorden tot 23 in het zuidwesten. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: Die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat, hè? Doet u er maar verstandig. En laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra en zonnepanelen. En voor storingen is er een 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw-Amsterdam. Bosman doet het.
1: Ja, ja, ja, mensen. Wil je een gigantisch leuk feestje?
2: Boek dan de Gigant FM Drive-In Show.
1: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House.
3: Ready for this.
1: Tot Strauss.
2: De Gigant FM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feesttent. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info op gigantfm.nl.
4: Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemorgen.

0: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Verdi Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer.
1: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 7 uur.
3: Dit is Jos Thuistra met het Radio Nieuws. In Japan is een aardbeving met een kracht van 5,9 geregistreerd die sterk te voelen zou zijn geweest in Tokio. In meerdere plaatsen raakten mensen gewond, onder meer in Saitama en Kawasaki. Er zou geen tsunami-gevaar zijn. Het epicentrum lag in het zuiden van de prefectuur Ibaraki. In Tokio sprong een waterleiding, mogelijk door de beving. De Japanse meteorologische dienst waarschuwt dat de komende dagen opnieuw een stevige aardbeving kan optreden. In Mexico is gouverneur Rubén Rochamoya van Sinaloa opnieuw opgestapt, een dag na zijn onverwachte terugkeer. Hij vraagt het parlement om voor onbepaalde tijd zijn taken neer te leggen. President Claudia Sheinbaum bekritiseerde hem scherp, zonder hem bij naam te noemen. Justitie in de VS verdenkt hem en 9 andere politici van samenwerking met het Sinaloa-kartel. Rochamoya ontkent alle beschuldigingen. In Kazachstan worden vandaag parlementsverkiezingen gehouden. De partij van president Tokayev geldt als favoriet, wat zijn greep op het land verder kan versterken. Tokayev regeert sinds 2019 en liet eerder dit jaar de grondwet aanpassen, waardoor hij langer kan aanblijven. Internationale waarnemers wijzen al jaren op beperkte politieke vrijheid en een zwakke oppositie in het land. De autoriteiten benadrukken dat de verkiezingen volgens hen transparant verlopen. Voor het eerst is een Britse energiecentrale platgelegd door een vermoedelijke Iraanse cyberaanval. De centrale lag 4 dagen stil, maar nooit kwam de stroomvoorziening in gevaar. Het ging om een kleine installatie die alleen wordt ingezet als er extra elektriciteit nodig is. Volgens de Telegraph zijn de hackers mogelijk gelieerd aan de Iraanse revolutionaire garde. En zouden ze willen aantonen dat Iran westerse infrastructuur kan treffen. Dan nog het weer. In het noordoosten nog een bui. In het zuiden is er af en toe zon. Vanmiddag geregeld zon. In het noorden en oosten kan nog een enkele bui vallen. Het wordt 18 graden in het noorden tot 23 in het zuidwesten. Tot zover het radionieuws.
4: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met CIOSCOOP-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
5: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Laat me raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
2: Gigant FM. Hier.

0: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
1: Autobedrijf Ferdy Snijders. Autobedrijf Ferdy Snijders.
2: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer.
1: Ferdy Snijders.
0: Gigant FM, weerbericht.
3: Vanochtend is er veel bewolking met in het noordoosten nog af en toe een bui. In het zuiden breekt de zon al door. De wind komt uit het westen tot noordwesten en is matig. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kan een enkele bui ontstaan. Temperaturen lopen uiteen van 18 graden in het noorden tot 23 in het zuidwesten bij een matige noordwestenwind. Vanavond wordt het overal droog en klaart het geleidelijk op. Er is weinig wind, al blijft die aan de kust matig uit het noorden. Komende nacht is het op de meeste plaatsen droog, al kan in het noordwestelijk kustgebied een lichte bui vallen. Lokaal ontstaat mist. De minima variëren van 13 graden aan de kust tot 4 in het oosten. Morgenochtend is het droog met zon in het zuiden en wolkenvelden in het midden en noorden. Morgenmiddag blijft het overal droog. Is het in het zuiden zonnig en wordt het rond 22 graden bij een matige oostenwind. Morgenavond brede opklaringen en een zwakke tot matige oost- tot noordoostenwind. Tot zover het weer van het radionieuws.
0: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen. Uit Barger Oosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemorgen.
1: Gigant FM.
0: Gigant FM. De gezelligste.

je van stilte en de radio waar helemaal niks gebeurt, dan is GigantenFM helemaal niks voor jou. Maar als je van sfeer houdt, Nederlandstalige muziek, piratenhits en echte gezelligheid. Dan weet je wat je te doen staat. GigantenFM. Hier hoor je de gezelligheid. GigantenFM.

0: techniekemmen.nl.
1: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt- en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraatmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij tapijt- en gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. Tapijt- en gordijnshop.nl.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 8 uur.
3: Dit is Jos Thuistra met het Radio Nieuws. Voor het eerst is een Britse energiecentrale platgelegd door een vermoedelijke Iraanse cyberaanval. De centrale lag 4 dagen stil, maar nooit kwam de stroomvoorziening in gevaar. Het ging om een kleine installatie die alleen wordt ingezet als er extra elektriciteit nodig is. Volgens de Telegraph zijn de hackers mogelijk gelieerd aan de Iraanse revolutionaire garde. En zouden ze willen aantonen dat Iran westerse infrastructuur kan treffen. Syrië heeft een nieuwe Israëlische aanval veroordeeld bij de hoofdstad Damascus, waarbij meerdere mensen gewond zouden zijn geraakt. Er werd volgens Syrië een burgervoertuig geraakt. En daarmee is de aanval een schending van de Syrische soevereiniteit. Het Israëlische leger zegt dat het een terroristisch doelwit aanviel dat een aanslag voorbereidde. Het is al de tweede Israëlische aanval op Syrië deze week. De hoofdredacteur van de Amerikaanse militaire krant Stars and Stripes vreest voor meer censuur door het Pentagon. Hij werd op staande voet ontslagen wegens het weigeren van een bevel en zou kritiek op censuur en de berichtgeving over het Amerikaanse leger hebben geuit. Ook de uitgever en een Midden-Oostenjournalist van de krant kregen de zak. Stars and Stripes wordt deels door Defensie gefinancierd, maar is wettelijk redactioneel onafhankelijk. De Amerikaanse president Trump verhandelde in juni voor maximaal $263 miljoen aan aandelen en andere beleggingen. In totaal ging het om meer dan 1000 transacties, blijkt uit een financiële verklaring. Dat roept vragen op over mogelijke belangenverstrengeling, omdat Trump als president invloed heeft op bedrijven waarin hij belegt. Het Witte Huis ontkent belangenverstrengeling. Trump deed vorig jaar ruim 21.000 transacties. Dan nog het weer. In het noordoosten nog een bui. In het zuiden is er af en toe zon. Vanmiddag geregeld zon. In het noorden en oosten kan nog een enkele bui vallen. Het wordt 18 graden in het noorden tot 23 in het zuidwesten. Tot zover het radionieuws.
4: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. ebnbouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
5: Zullen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollen.
2: FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
1: Het Monument in Feyenoord Nieuw-Amsterdam.
0: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
2: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
3: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
0: Wonen in landelijke stijl. Het monument.nl.
4: Gigant FM, weerbericht.
5: Vanochtend is er veel bewolking met in het noordoosten nog af en toe een bui. In het zuiden breekt de zon al door. De wind komt uit het westen tot noordwesten en is matig. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kan een enkele bui ontstaan. De temperaturen lopen uiteen van 18 graden in het noorden tot 23 in het zuidwesten bij een matige noordwestenwind. Vanavond wordt het overal droog en klaart het geleidelijk op. Er is weinig wind, al blijft die aan de kust matig uit het noorden. Komende nacht is het op de meeste plaatsen droog, al kan in het noordwestelijk kustgebied een lichte bui vallen. Lokaal ontstaat mist. De minima variëren van 13 graden aan de kust tot 4 in het oosten. Morgenochtend is het droog met zon in het zuiden en wolkenvelden in het midden en noorden. Morgenmiddag blijft het overal droog. Is het in het zuiden zonnig en wordt het rond 22 graden bij een matige oostenwind. Morgenavond brede opklaringen en een zwakke tot matige oost- tot noordoostenwind. Tot zover het weer van het Radio Nieuws.
4: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen. Uit Barger Oosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemorgen.

0: hem. Ritsen kapot. Ook die tenten van Joeken bij ons laten maken. Dan kan bij wijze van spreken Derksen nog een puntje aan zoeken. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudi. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudi.nl. Kijk, uit dat weer.
1: Gezellig uit eten in Ierse sfeer? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 9 uur.
3: Dit is Jos Thuistaan met het Radio Nieuws. In India zoekt de marine in de Golf van Bengalen naar 22 vermisten na het zinken van vrachtschip Ocean Winner. Het schip onder Panamese vlag was onderweg van Paradip naar Singapore. Een patrouillevliegtuig van de marine ontdekte reddingsvlotten en schakelde een schip in dat in de buurt voer. Dat wist twee opvarenden te redden. De kustwacht zou 3 schepen hebben ingezet bij de zoektocht. 2 bemanningsleden zijn gered. Aan boord waren Chinezen, Myanmarese en een Bengalees. Op luchthaven Düsseldorf is een 52-jarige vrouw gestoken door een gele mediterrane schorpioen. Het dier zat verstopt in haar jas na een vlucht uit het Middellandse zeegebied. De vrouw is naar een universitair ziekenhuis gebracht. 1 steek is voor een gezonde volwassene doorgaans niet dodelijk, maar kan wel levensbedreigend zijn voor kinderen, ouderen en mensen met een verzwakt immuunsysteem. De gele mediterrane schorpioen leeft in Noord-Afrika, Turkije en op het Arabische Schiereiland. In Death Valley in Californië is een 68-jarige Franse toerist omgekomen door de extreme hitte. Zijn auto zat vast in de modder en hij ging te voet hulp zoeken bij 46 graden. Na ruim 2 kilometer stortte hij in. Zijn reispartner bereikte wel de weg en sloeg alarm. De man werd gevonden, maar was overleden. Parkbeheerders waarschuwen dat de hitte en afgelegen ligging van Death Valley snel levensgevaarlijk kunnen worden. In Japan is een aardbeving met een kracht van 5,9 geregistreerd die sterk te voelen zou zijn geweest in Tokio. In meerdere plaatsen raakten mensen gewond, onder meer in Saitama en Kawasaki. Er zou geen tsunami-gevaar zijn. Het epicentrum lag in het zuiden van de prefectuur Ibaraki. In Tokio sprong een waterleiding, mogelijk door de beving. De Japanse meteorologische dienst waarschuwt dat de komende dagen opnieuw een stevige aardbeving kan optreden. Dan nog het weer. In het noordoosten nog een bui. In het zuiden is er af en toe zon. Vanmiddag geregeld zon. In het noorden en oosten kan nog een enkele bui vallen. Het wordt 18 graden in het noorden tot 23 in het zuidwesten. Tot zover het radionieuws.
4: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. EBN Bouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
5: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat, hè? Doet u er maar verstandig en laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra en zonnepanelen. En voor storingen is er de 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw Amsterdam. Bosman doet het.
2: Gigant FM. Gigant op verzoek.

De allerleukste muziek om de dag mee te beginnen. Het was muziek van Nick McKenzie en Hello Good Morning. Daarvoor een plaatje uit 1978. Het was Theo Diepenbrock en Oh Darling. Daarmee is het geworden zondagmorgen 23 augustus. Ik heet je van harte welkom bij een nieuwe aflevering Gigant op Verzoek voor deze zondag. Tot 1 uur is het de bedoeling dat ik verzoekplaatjes ga draaien speciaal voor onze luisteraars. En ik kan je zeggen, de lijnen zijn geopend. Je mag contact gaan zoeken. Weet jij een leuke plaats of wil iemand een persoonlijke groet overbrengen via Gigant FM? Gewoon even doen. Dat kan heel gemakkelijk via je mobiele telefoon. Via de Gigant FM app. Maar mocht je mij willen bellen, dat vind ik overigens ook heel gezellig. 059-1-30-2010. Eens even kijken. Straks om 9:15 gaan we de nieuwe Mega Gigant draaien voor de komende week. Om 10:30 hebben wij gepland de keuze van André. En André heeft vandaag gekozen voor een regionaal nummer. Maar dan wel uit het Twentse land. Ik heb je natuurlijk ontzettend nieuwsgierig gemaakt met deze opmerking. Dus mijn advies is gewoon blijven luisteren. Verder trof ik ook een prachtige plaat aan in onze collectie. In onze 45 toeren collectie. Het singeltje staat inmiddels gepost op onze Facebookpagina. Er is een dingetje bij. Hij heeft twee leuke kantjes. En jullie mogen gaan kiezen welke kant van deze single wij gaan draaien. En dat doen we vanmiddag om 9:45. Tot de klok van 10:00 krijg je gezellige muziek aangeboden vanaf deze kant. Ik zou zeggen, pak een bak koffie en ga er heerlijk bij zitten. We gaan zo dadelijk luisteren naar muziek van Henk Wijngaard en Rosie.

0: zoek je naar gezelligheid? Zoek dan niet verder. Thuis, in de auto en op het werk. Gezellig je dag door met Gigant FM.
1: Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Fulegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeien letters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen, ja, dat zullen er wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

Wat dacht je van deze? Het plaatje van Boudewijn de Groot. Is uitgebracht in 1967. De A-kant, het land van Maas en Waal. En de B-kant, even een stukje bezinning. Testament. Tja, welke kant van deze single mogen we jou betreft draaien vanmiddag om 12:15? Ga even naar de Facebookpagina om daar je stem uit te brengen. Of doe het even via de Gigant FM-app. Nu muziek van BZN. Hier is Mon Amour.

Even een rondje Volendam. Jan Smit samen met de 3J's. En die man is verliefd. Heb jij al een leuke plaat bedacht? Wat wij van jou de ether in mogen slingeren? Je mag het doorgeven via WhatsApp. Dat nummer luidt als volgt: 059-1-30-2010. Of even via onze website www.gigantfm.nl. Hier is muziek van Freddy Casby.

helemaal Hollands. En Michaela. Zijn we toegekomen de nieuwe megagigant voor de komende week. En er is gekozen voor een nummer wat geschreven is door Hans Pauwens. Dat wil Jos Beker. Het is Martin Sterke en Alle Dromen.

0: Hier hoor je de gezelligheid. Gigant FM.
1: In de slaaptrein naar nergens zat ik samen met een kerel die alles wist van kaarten, die het deed voor zijn beroep. We konden geen van beiden slapen.

De Nederlandstalige vertolking van The Gambler, wat in 1978 werd uitgebracht door niemand minder dan Kenny Rogers. Dit was Willem Duin hier op de gezelligste van Noordoost-Nederland. Gigantenfan met bluffers en suffers. We gaan het uur straks verlaten met muziek van Dolly en de 9 to 5. Maar nu eerst muziek van The Formers en we zullen doorgaan.

0: bliksem, ritsen kapot. Ook die tenten van Joeken bij ons laten maken. Dan kan bij wijze van spreek Derksen nog een puntje aan zoeken. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudi. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudi.nl. Kijk, uit dat weer.
1: Als kiezelsteentjes drijven op de Rijn, dan pas zal ik het oude postkantoor vergeten zijn.
2: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor 29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 10 uur.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het leger van Oekraïne heeft vannacht opnieuw een opslagplaats van de Russische webshop Ozon geraakt. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade is. Eerder dit weekend werd al een ander depot van de webwinkel aangevallen. Volgens Oekraïne levert het bedrijf goederen die gebruikt kunnen worden door het Russische leger. Ook een andere webshop, Wildberries, is al meerdere keren aangevallen. In Washington wordt vandaag een Grand Prix-wedstrijd met raceauto's gehouden. Het Amerikaans congres was tegen deze wedstrijd, die midden door de stad gaat en door de trillingen tot schade aan monumenten en kunstbezit kan leiden. Het evenement wordt via een presidentieel decreet van president Trump toch gehouden. De race met IndyCars wordt georganiseerd als afsluiting van de feestelijkheden rond de viering van 250 jaar onafhankelijkheid van de VS. De Indiase kustwacht zoekt in de golf van Bengalen naar 22 vermisten na het zinken van vrachtschip Ocean Winner. Het schip onder Panamese vlag was onderweg van India naar Singapore. Een patrouillevliegtuig van de marine ontdekte reddingsvlotten en schakelde een schip in dat in de buurt voer. Dat wist 2 opvarenden te redden. De kustwacht heeft 3 schepen ingezet bij de zoektocht. Aan boord waren Chinezen, Myanmarezen en een Bengalees. In Death Valley in Californië is een 68-jarige Franse toerist omgekomen door de extreme hitte. Zijn auto kreeg pech en hij ging te voet hulp zoeken bij 46 graden. Na ruim 2 kilometer stortte hij in. Zijn reispartner bereikte wel de weg en sloeg alarm. De man werd gevonden, maar was overleden. Parkbeheerders waarschuwen dat de hitte en afgelegen ligging van Death Valley snel levensgevaarlijk kunnen worden. Het weer, half bewolkt met in het noorden hier en daar een bui. Het wordt vandaag 18 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
6: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robbenscottstraat 19.
7: APK plus kleine beurt samen €89. APK plus grote beurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeter.
6: Bandencentrum Emmen.
7: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591 31 88 30.
3: Gigant FM. Gigant op verzoek.

Zondagsmorgens. Het is al ruim 10 uur geweest, maar ik vond het zeer toepasselijk om deze plaats rond deze tijd van de klok eens een keertje te draaien. De specials waren dat en zondagsmorgens naar opa en oma. Even terug naar de tijd van wel eer, toen de koeien nog geen milieuvervuilers waren. Ik zeg van harte welkom terug. We zijn aangekomen bij het officiële gedeelte van deze zondagmorgen. Het is de hoogste tijd voor jouw verzoekplaat. Inmiddels heb ik de mailbox geopend. We gaan zo dadelijk direct beginnen met de eerste ronde van vandaag. Ik roep jullie nog steeds massaal op om plaatjes aan te vragen of een eventuele groet over te brengen. Je kunt het allemaal realiseren via de GigantFM-app of wat is het nog meer? De e-mail studio@gigantfm.nl. Maar ook een WhatsApp is van harte welkom. 059-1-30-2010. We gaan een plaatje draaien speciaal voor mijn vader die vandaag jarig is. En dat doen we met het plaatje van Stef Bos en papa. De felicitaties worden overgebracht door Kevin Burema uit Bad Nieuweschans. Uiteraard de vader van Kevin vanaf deze plek van harte gefeliciteerd met jouw verjaardag. En een hele mooie dag toegewenst. Goedemorgen Marco, wou je een plaatje draaien speciaal voor alle bewoners van de Dillehof in Klasineveen. Groetjes van Herman en Annie. Nou, ik denk dat de vorige plaat ook echt op zijn plaats was voor de bewoners van de Dillehof. Zondagsmorgens naar opa en oma. Maar we gaan nog een leuke plaat uiteraard die kant opdraaien. Een berichtje uit Zwijndrecht van Herman. Hij vraagt een plaatje aan voor alle luisteraars. En hij geeft mij 2 suggesties door. Namelijk Doe Maar en De Bom. Of Ron Brandsteder, Lieve Bellabeer. Herman heeft erbij vermeld. Goedemorgen Marco. Hele fijne zondag toegewenst. Dankjewel hè. Insgelijks. Herman ook een hele fijne dag toegewenst. Ja, en dan moet ik kiezen uit de 2 platen van Doe Maar of Ron Brandsteder. Het is een hele grote hit trouwens voor hem, Ron Brandsteder. Dat had ik gebruikt met de Honeymoon Quiz. Dat weet ik nog toen ik een klein Marcootje was. Maar dat even terzijde. Ik ga straks een keuze maken uit een van beiden. Hallo GigantFM, ik wil graag een verzoekplaat aanvragen voor mijzelf. Omdat ik 27 augustus aanstaande jarig ben. En dan word ik 64 jaar. Groetjes van Wilco Hulzeggen uit Coevorden. En Wilco vraagt om een plaatje van de Sunstreams. En die goede oude tijd. Die gaan we erbij pakken, Wilco. Natuurlijk ook vanaf deze plek de felicitaties. En alvast een hele fijne dag gewenst. Graag een plaatje voor Gert Hulsink. Speciaal voor zijn verjaardag. En ook voor Martin Fuller. Die de komende week jarig is. Ik heb het even opgezocht bij de burgerlijke stand. Martin is 27 augustus aanstaande jarig. Nou, zijn leeftijd ga ik niet verklappen, want hij ziet er nog zo jong uit. Uiteraard vanaf deze plek de felicitaties. Een hele mooie dag toegewenst. En er moest een plaatje zijn van Elvis Presley. Suspicious Minds. En die heb ik inmiddels klaarstaan. Maar wel onder een andere knop. Even kijken. Ja, techniek mensen.

Het origineel is van de Leni und Ludwig en Schön ist die Jugend. Dit was de Nederlandstalige parodie daarop. De Sunstreams en die goede oude tijd.

En als ik het toch over die goede oude tijd heb, dit is er eentje van. Het plaatje werd uitgebracht in januari 1967. Ik heb het over Boudewijn de Groot. De A-kant hebben wij dus staan, het land van Maas en Waal. En de B-kant is het testament uit zijn jeugd.

0: bij jullie neer. Welke kant wil jij graag horen? Is het dus de A-kant, het Dan van Maas en Waal, of de B-kant, het testament uit zijn jeugd? Laat het mij even weten via de Gigant FM app of even naar onze Facebookpagina gaan en breng daar je stem even uit. Je kunt ook toelichten waarom jij die plaat zo leuk vindt in de opmerkingen. De vader van Kevin is jarig vandaag. Dat doen we met deze plaat. Hier is Stef Bos en papa.
1: Ik heb dezelfde ogen. En ik krijg jouw trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig. Maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet.

Een echte held was die Gerard Schoonebeek. Daar hebben we hier op Gigant FM met Ruben James. Ik zei het al in de aankondiging vanochtend rond 9 uur. Om 10:30 hebben wij de keuze van André staan. En André heeft gekozen voor een nummer in de streektaal. En wel in de Twente streektaal. Hij heeft gekozen voor een nummer uit 2008. Hey Sientje van Aldi Kroeze. En daar in de regio wordt hij ook wel genoemd Aldi van de Kroes. Deze week een echte Twente topper. Aldi uit Mandeveen. Ras echt artiest met een warm hart voor de streektaal. Aldi heeft door de jaren heen heel wat singles en cd's uitgebracht. In het Twents, maar ook gewoon in het Nederlandstalig. Hij werkte erbij samen met grote namen als Vader Abraham en ook Martin Sterken, die deze week de megagigant in handen heeft. Die schreven allemaal dus voor Aldi. Zijn nummer Vroeger en Nu kreeg zelfs landelijke bekendheid. En Aldi is nog altijd steeds te boeken voor feesten en partijen. Maar vandaag gaan we dus terug naar 2008 met een B-kantje. En wat voor een. Aldi Kroeze met Hey Sientje uit 2008. Een heerlijke streektaaltopper van een echte Twentse rasartiest.

de weg gehoord met een heel stel. Want Bihana van de Badsboeristen bruluft

0: I'm loving you.
1: Aldi van de Kroes, oftewel Aldi Kroes uit 2008. We draaiden Hey Hey Sientje. Ik hol van oe. Heb je net je radiotoestel aangezet? Dan wens ik je nogmaals een hele goede morgen toe. Ontzettend leuk dat je erbij bent. Wat je luistert naar de aflevering Gigant op Verzoek. Mijn naam is Marco en tot 1 uur ben ik dus bij je met het draaien van jouw verzoekplaat. Weet je wat leuks? Of wil je iemand een groetje overbrengen? We staan er helemaal voor open als je het even doorgeeft op de Gigant FM app. Maar uiteraard is het ook door te geven via WhatsApp 0591 1 30 20 10. En kom je er niet door, dan spreek je het berichtje maar even in. Dat kun je dus ook doen via WhatsApp 0591 1 30 20 10. Ik werd vanmorgen gebeld door onze vaste luisteraar Germ van Meekeren uit Friesland. Hij wil graag weer een plaatje aanvragen, speciaal voor zijn vrouw, voor Jelle en Annie en ook het hele team van Gigant FM. En er moest een nummer zijn van The Sweets. En dan mochten wij zelf uitkiezen. Lastig altijd. Lastig. Ik zat te kiezen of te twijfelen tussen de Wick Wham Bam. Op het Yo Little Willy. Cox on the Run. Maar die zijn er dus niet geworden. We gaan dus draaien straks zo dadelijk The Sweets met Funny Funny. Jantje uit Klazineveen stuurt mij een berichtje van heel mooi die plaat van Ron Brandstede met de lieve Bella Beer. Maar ken je de plaat ook wel van Ronnie en de Big Bear? De Big Bear Bump. Zeker ken ik die. Ook een hele mooie keuze. We gaan hem erbij zoeken. We gaan hem ook zeer zeker voor 11 uur nog even draaien. Althans, dat probeer ik. John de Wever, jij krijgt die lach niet van mijn gezicht. Gaan we draaien. Speciaal voor onze vaste luisteraars uit Elum. Willy en Angelica. Wees vooral van harte welkom ook weer deze zondagmorgen. Zij zeggen goedemorgen Marco. Voor jullie het hele team en alle luisteraars. Een hele fijne zondag gewenst. En heel veel draaiplezier. Groetjes van ons. Heel fijn, dankjewel. Goedemorgen Marco, heel veel draaiplezier op deze zondag. Wij luisteren weer mee vanaf Schiphol. Koper, dankjewel voor jouw bericht. Het maakt er een hele mooie dag van naar die zijde. Albert die zegt goedemorgen Marco. Wil jij samen met jou van de Starfighters leven draaien? Speciaal voor de familie Lunenborg. En dat werd aangevraagd door Albert Lunenborg. Nou, ik ga de plaatjes erbij zoeken. De volgende ronde verzoekjes gaan we doen na de klok van 11 uur. Zorg dat je erbij bent. Geef het even door, telefonisch of WhatsApp. Of, ja, noem het allemaal maar op. E-mail, website. We zijn overal te bereiken. Als het maar jouw verzoekplaat is. Hier is de muziek van The Sweets. Funny Funny. Tell me.

Deze single had ik gevonden de afgelopen week op de Vliering, het plaatje van Boudewijn de Groot. Het bekende nummer Het Land van Maas en Waal staat op de aankans. Hij werd uitgebracht in januari 1967. En het werd geschreven en opgenomen eind 1966. En het werd zijn enige nummer 1 hit. Maar zijn B-kant, die mag er ook zijn. Dat is het testament die hij opmaakt uit zijn jeugd. Ja, lastige keuze vandaag weer voor onze luisteraars. Welke kant van deze plaat wil jij graag horen vanmiddag om 1:15? Laat je stem even gelden via onze Facebookpagina. Of laat het maar even weten via de Gigant FM app.

0: hem. Ritsen kapot? Ook die tenten van Joeken bij ons laten maken. Dan kan bij wijze van spreken Derksen nog een puntje aan zoeken. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudi. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudi.nl. Kijk, uit dat weer.
1: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 11 uur.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In Zandvoort gaat vanmiddag de laatste dag van de laatste Dutch Grand Prix van start. De NS laat met een speciale dienstregeling elke 5 minuten een trein van Amsterdam naar Zandvoort rijden. Tot 9 uur vanmorgen maakten al ongeveer 18.000 mensen gebruik van de treinen. De race begint vanmiddag om 3 uur. De Nederlandse coureur Max Verstappen start vanaf de 7e plaats en klaagt over problemen met zijn auto en zijn gezondheid. Bij een vechtpartij in Den Bosch zijn vannacht 3 mannen gewond geraakt. Een van de gewonden werd door de politie bewusteloos aangetroffen. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. De politie zoekt camerabeelden en vraagt getuigen zich te melden om na te gaan wat er zich precies heeft afgespeeld vannacht om 3:30 in de Kerkstraat in Den Bosch. Het leger van Oekraïne heeft vannacht opnieuw een opslagplaats van de Russische webshop Ozon geraakt. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade is. Eerder dit weekend werd al een ander depot van de webwinkel aangevallen. Volgens Oekraïne levert het bedrijf goederen die gebruikt kunnen worden door het Russische leger. Ook een andere webshop, Wildberries, is al meerdere keren aangevallen. In Washington wordt vandaag een Grand Prix-wedstrijd met raceauto's gehouden. Het Amerikaans congres was tegen deze wedstrijd, die midden door de stad gaat en door de trillingen tot schade aan monumenten en kunstbezit kan leiden. Het evenement wordt via een presidentieel decreet van president Trump toch gehouden. De race met IndyCars wordt georganiseerd als afsluiting van de feestelijkheden rond de viering van 250 jaar onafhankelijkheid van de VS. Het weer, half bewolkt met in het noorden hier en daar een bui. Het wordt vandaag 18 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
5: Het Monument in Veenoord, Nieuw-Amsterdam.
4: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
6: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
7: Wilt u op 1/100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
5: Het Monument in Veenoord, Nieuw-Amsterdam.
4: Wonen in landelijke stijl? Hetmonument.nl.
8: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
2: Gigant FM, Gigant op verzoek.

Vroeger altijd veel naar hem gekeken op tv, want hij kwam wekelijks voorbij bij de Tros. De Knight Rider was daar toch wel David Hasselhoff. Maar zingen kon hij ook. Looking for Freedom was dat uit de jaren 80. Goed, daar waren we weer. Een volledig uur voor ons met het draaien van de allerleukste muziek wat jullie mogen aanvragen op het allerleukste station van Noordoost-Nederland. Je luistert overigens naar Gigal de FM. Mijn naam is Marco en tot 1 uur probeer ik je te amuseren met de allerleukste muziek. Ik ga de mailbox weer even openmaken. Zo werd het plaatje aangevraagd via onze website www.gigaldefm.nl. En dat werd verzonnen door onze vaste luisteraars uit de Wester 1. Dat zijn Jelle en Annie. Ze vragen een plaatje aan voor Germ en Gerry, voor Arie en Jannie en ook voor Vrouwtje Kramer en Ineke Boonstra. En dan wel een heel oud plaatje, 1966. Heeft maar liefst 12 weken in de top 40 gestaan. En de hoogste positie was destijds nummer 15. Ja, welk plaatje bedoel ik nou? Suzy en de wereld is leeg zonder jou. En die heb ik klaarstaan. Gaan we direct draaien. Mooi gevonden trouwens. Karin die zegt goedemorgen. Goedemorgen Karin daar in Duitsland. Leuk dat je luistert. En een hele fijne dag gewenst. Van Duitsland gaan we even verder Europa in. Want in België wordt er ook geluisterd. Namelijk in Oostende. Ik kreeg een berichtje van Marie-José Loos. Ze zegt, de vakantie is weer voorbij. Ik wens alle kinderen en kleintjes een goede start in het nieuwe schooljaar. En ook alle juf en meesters. En er werd gevraagd om een plaatje van Wiltura, de eerste schooldag. Helaas heb ik deze niet in het bestand staan. Maar wel iets van de Rhapsodies. Met de gelijknamige titel, jouw eerste schooldag. En ik hoop dat dat goed is, Marie-José. Zou je van mij en alle luisteraars en het hele team van Gigant FM het plaatje willen draaien van Ancora? Laat me los. Iedereen een hele fijne zondag toegewenst. En lieve groetjes van Monique. Dankjewel voor jouw bericht, Monique. We gaan het plaatje er even bij zoeken, uiteraard draaien. Het plaatje werd overigens aangevraagd via WhatsApp. Ook jij kan dat heel gemakkelijk doen. Het nummer daarvoor luidt als volgt. 0591 1 30 20 10. En als je denkt, ik wil het WhatsApp-berichtje even inspreken. Dat mag natuurlijk ook. Dat doe je op hetzelfde nummer. 0591 1 30 20 10. André Bregman uit Wervershoog vraagt een plaatje aan voor zijn moeder. En er moest de plaat zijn van Jan Piraat en de Etenpiraat. Nou heb ik jaren in die vijver gezwommen in de piratenwereld, maar dat plaatje zegt me even niets. Ik ken wel Piet Piraat met een piraat en moeder. Die plaat is ook wel aanwezig hier, maar Jan Piraat zegt me even niks. Maar we gaan iets erbij zoeken in die richting. Dat gaat vast goed komen. Zegt goedemorgen Marco. Mijn verzoekje deze week is van Jan Smit en Welen. Tussen jou en mij. Helaas geen ontvangst via de DAB-radio. Maar we luisteren wel gezellig mee via de Gigant FM website. Fijne dag en de groetjes uit Elim. Ik zal even met de technische staf spreken. Dat ze de varjak iets verder opdraaien. Dat het vermogen iets meer wordt. En dat de ontvangst in de Elim ook beter gaat worden. Maar misschien kun je de radio iets verzetten, Mini. Even een stukje naar links of een stukje naar rechts. DAB is nog wel eens een keer het probleem in de woonkamers. De geleerden zijn er druk mee bezig om dat te verbeteren. Maar helaas, dat is dan niet zo ver. Straks over twee plaatjes krijg je even een tussenstand voor onze ANB-kant van vandaag. Het plaatje van Boudewijn de Groot. Maar nu eerst terug naar 1966. Sushi en de wereld is leeg, leeg, leeg zonder jou.

vandaag dus deze plaats centraal staan in deze uitzending van Boudewijn de Groot. Kant A is dus het land van Maas en Waal. En de B-kant, voor heel veel luisteraars herkenbaar denk ik, het testament uit de jeugd. Ja, en dat die plaats herkenbaar is, dat merken we ook aan de stemmen. Marta uit Roelofsaarensveen die zegt, we gaan vandaag voor de B-kant. Goedemorgen Marco, we zouden graag de B-kant willen horen. We zijn overigens groot fan van Boudewijn de Groot. Liefst van ons, van Kerst en Tieneke. En uiteraard heb ik jullie ook notitie gemaakt. We nemen dus mee in de stemmen. Goedemorgen Marco, we luisteren weer gezellig mee. Deze week kiezen wij voor de A-kant. Succes met de uitzending en een fijne dag. Groetjes van Harm en Hilda. Goedemorgen Marco, op de mooiste zondag van de week. Die houden wij erin. Graag voor mijn moeder Ali Hartman, het land van Maas en Waal. Anja Pijpen zegt graag het testament, dat is dus de B-kant. René die zegt de B-kant. Bas de Veldhuis die zegt goedemorgen. We luisteren ook weer gezellig mee. Twee mooie plaatjes, maar in dit geval ga ik duidelijk voor de B-kant.

Joram Stevens zit er nog even tussen op de lijn. Die zegt tussen 2 en 6 vanavond de vrolijke uren met Jan Mooibroek. Nou, zet het in je agenda. En vraag ook je plaatjes aan dus vanmiddag bij onze eigen Jan. We gaan even naar de procentjes. De B-kant, de A-kant, die blijft behoorlijk achter. Dat had ik niet verwacht. 28% hebben wij dus staan voor kant A. En dat wil dus zeggen maar liefst 72% voor de B-kant. Enkele namen uit de lijst. Henk van der Wijk, B. van Wijk, Anneke de Vries, Annie van der Wallen, Marianne Brian, Tony Bouw, Christijn van der Veen, Rolfine Huizing, Nanny Middelkamp, Stokmeijer. Enzovoort, enzovoort. Voor de officiële uitslag, dan verwijs ik je naar 12:15 vanmiddag. Dan gaan we dus kijken welke kant van de zengel wij uiteraard gaan draaien. Maar nu eerst gaan we deze draaien. Ancora, hier op Gigant FM. Laat me los.

JDV Café. In het JDV Café hoor je iedere maandagavond de sfeer van weleer. Met natuurlijk veel gezelligheid. Terug in de tijd met Johan en de gigantische top 5. Iedere maandagavond vanaf 7 uur staan de deuren open van het JDV Café. En je bent van harte welkom bij Johan. Het JDV Café op Gigant FM.

De scholen zijn weer begonnen. Dat was de muziek van de Rhapsodies en jouw eerste schooldag. Herinner mij aan een filmpje wat ik zag de afgelopen week op de socials. Met een jongetje die naar school ging en die werd geïnterviewd. Toen zei de interviewer op een gegeven moment, waar is je moeder? Ja, huilen. Niet slim van die verslaggever. Goed, het is 11:30 geweest. Je luistert nog steeds naar de gigantische zondag. Gigant op verzoek met ondergetekende Marco. Eens even kijken waar we waren gebleven. En Marco kreeg de vraag van Bert en Jeroen of ik nog luister naar hun. Nou zeker, maar wel druk met van alles. En nog wat, nu heerlijk aan het vissen in Gieten. Dus alle tijd om even een plaatje aan te vragen. Graag meewoont met Standing in the Twilight. Groetjes van Herman van Oost uit Gieten. Hij stuurt er nog even een leuke foto bij. En dat lijkt nog niet op beet, maar de aanhouder wint. Ger Koel uit Veenhorst die vraagt een plaatje aan voor Bert Koel. En hij zegt tot vanmiddag even een biertje doen. Niet te veel, hè? Moest het plaatje zijn van de havenzangers Kleine Greetje uit de Polder of de Sunstreams, Huil maar niet om mij. Hey Marco, zou je de Story of My Life van Lovers Line willen draaien? Speciaal voor Gert Hulsink, die dinsdagjarig is. Werd aangevraagd door Henk Mensing uit Nieuw-Amsterdam. We gaan erbij zoeken. Een plaatje voor onszelf. Heel erg bedankt en een mooie zondag toegewenst. En dat werd aangevraagd door Maria en Ton Joris uit de Meijel in de Noord-Limburg. Moest een plaatje zijn van de Normaal. En dat gaat natuurlijk ook goed komen. Hey, goedemorgen Marco. Graag een plaatje van mijn lieve kleinkinderen die straks gezellig op bezoek komen. Graag een plaatje van Benny Nijman en of ik je ooit terug zal zien. Groetjes van Jannie van Oenen. Ik haak nog even in op de plaat die aangevraagd werd door André Bregman uit Wervershoofd. Hij vroeg hem aan speciaal voor zijn moeder. En dat moest de plaat zijn van Jan Piraat, de etenpiraat. En dat zei me dus even niks. Maar ik kwam wel een herinnering boven hier aan deze kant. Ik zei het al even, Piet Piraat heb ik wel in het systeem. Of in het, nee, niet in het systeem, die heb ik dus in de collectie. De plaat die ik destijds veel draaide, onder andere voor mijn oma en ook voor mijn moeder. Die altijd met geknepen billen naar de radio zaten te luisteren iedere zondag. Als die pijl maar wagen maar niet meer binnenkwam. Nou, ik ga hem draaien nu. Piet Piraat en een piratenmoeder. Eens even kijken. De knopje. Ja.

gek is dat. Sommige platen blijf je hele leven achtervolgen. En dit is ook zeer zeker eentje van formatie Lovers Line. En de prachtige plaat The Story of My Life.

bedrijf. De eerste stof hebben wij er al afgepoetst. Deze plaat uit 1967. De plaat van Boudewijn de Groot. Op kant A staat dus het land van Maas en Waal. En de B-kant maakt hij zijn testament op uit zijn jeugd. Heel confronterend. Welke kant van deze plaats zou jij graag willen horen vanmiddag om 12:15? Je mag gewoon blijven stemmen via onze Facebookpagina. Of zoek even contact met de studio via de Gigant FM app. Deze werd ook aangevraagd. De Sunstreams en Helma niet om mij. Wil je ook een plaat aanvragen? Dat is mogelijk. Doe dat via WhatsApp 059 1 30 20 10.

denk aan mij. Want mijn liefde voor jou blijft altijd bestaan. Die gaat nooit meer voorbij.

0: vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
1: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt- en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraatmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. Tapijtengordijnshop.nl.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 12 uur.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In Australië is een eerste geval van H5-vogelgriep bij een zoogdier bevestigd. Het dodelijke virus is gevonden in een dode langsnuitzeehond. Die werd aangetroffen in Beachport aan de Australische Zuidoostkust. Sinds de uitbraak van de zeer besmettelijke variant van de vogelgriep in juni van dit jaar zijn er al bijna 300 besmettingen bij vogels vastgesteld. Pluimvee in Australië lijkt nog niet te zijn getroffen. De Duitse autofabrikant Volkswagen gaat de komende jaren drastisch reorganiseren vanwege gedaalde winsten en slechte marktvooruitzichten. Topman Bloemen noemt de situatie kritiek. Gevreesd wordt voor het voortbestaan van 4 fabrieken. Ook zou het bedrijf 50.000 werknemers de laan uit willen sturen. Bloemen zegt in een interview met Bild am Sonntag dat de auto-industrie zich in een megacrisis bevindt vanwege gigantische concurrentie en handelsbarrières. In Zandvoort gaat vanmiddag de laatste dag van de laatste Dutch Grand Prix van start. De NS laat met een speciale dienstregeling elke 5 minuten een trein van Amsterdam naar Zandvoort rijden. Tot 9 uur vanmorgen maakten al ongeveer 18.000 mensen gebruik van de treinen. De race begint vanmiddag om 3 uur. De Nederlandse coureur Max Verstappen start vanaf de 7e plaats en klaagt over problemen met zijn auto en zijn gezondheid. Bij een vechtpartij in Den Bosch zijn vannacht 3 mannen gewond geraakt. Een van de gewonden werd door de politie bewusteloos aangetroffen. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. De politie zoekt camerabeelden en vraagt getuigen zich te melden om na te gaan wat er zich precies heeft afgespeeld vannacht om 3:30 in de Kerkstraat in Den Bosch. Het weer, half bewolkt met in het noorden hier en daar een bui. Het wordt vandaag 18 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Zonne te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwin en rolloen.
5: Als kiezelsteentjes drijven op de Rijn, dan pas zal ik het oude postkantoor vergeten zijn.
6: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor 29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
1: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraatmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. Tapijtengordijnshop.nl.
0: Gigant FM, Gigant op verzoek, Marco Cox.
7: Een zinderende

ruim 12 uur geweest. Alle hens aan dek waren dat van Frank en Mirella. Daarbij zijn we aangekomen bij het laatste gedeelte van deze zondag Gigant op Verzoek. Dit houdt in dat ik tot 1 uur bij je ben met het draaien van Jan Verzoekplaat. En er nog steeds verzoekplaatjes in de lijst staan. Dus het komende uur ook weer de leukste muziek aangevraagd door onze luisteraars. Heb je trouwens nog een toevoeging of wil je iemand een groetje overbrengen? Dat is dus mogelijk. Blijf contact zoeken met onze studio. Heel gemakkelijk via WhatsApp 059-1-30-2010. Verder dit uur ook uiteraard de ontknoping van onze A- en B-kant. Spannend, spannend. Dat gaan we doen vanmiddag om 12:15. Maar nu eerst weer een ronde verzoekplaatjes. Hallo Marco. In het verband met het overlijden van Frank Bear, de baardloze drummer van ZZ Top, graag een plaat van hun. Liefs Lagrange uit de film Easy Rider. Maar ook een andere is uitstekend. Groetjes van Gerrit uit Groningen. Ik kan niet met zekerheid zeggen of deze plaat in het systeem staat. Ik heb eigenlijk ook niet gezocht, maar we gaan sowieso een plaatje draaien van deze formatie ZZ Top. Graag een plaatje voor jullie zelf, voor Jelle en Annie, voor Ineke Boonstra en ook voor Radio Bloemfontein en huisgenoten. Graag een plaatje van die flippers en die rode zonne van Barbados. Dankjewel en de groetjes van Vrouwtje Kramer uit Dokkum. Hallo Marco, het is weer gezellig. We zijn er weer bij. Draai me een mooi plaatje van de Mavericks. Groetjes van Marta. Herman heeft ook van zich laten horen. Herman vroeg een uurtje geleden een plaatje aan en zat heerlijk te vissen. Attentie, attentie. Herman heeft vis gevangen. Ik heb een foto erbij gekregen. 40 centimeter lang. Het is een schild. Chapeau, Herman. Ik zie dat het waterstand al behoorlijk lager is geworden in die omgeving. Dus kijk goed uit, hè. Ria en Bertus willen graag het plaatje horen van Mama Leone. Dat gaan we natuurlijk ook regelen. Verder kreeg ik een berichtje binnen van Peter Veenstra uit Erika. Toevallig ook nog mijn buurman. Hij zegt, je draaide vanochtend het plaatje van Gera Schonebeek. En wel grappig, want onze pianostemmer is Gert Immerseel, die heel wat jaartjes bij de Hydra's heeft gespeeld. En vertelde dat de mannen mooie tijden hebben meegemaakt. Het schijnt dat Gerard ergens in Friesland woont. Ja, klopt inderdaad. Gerard, of zijn echte naam is Fokko, woont ze tegenwoordig in Zuidhuis de Veen. Dankjewel voor de informatie, Peter. En voor wat betreft de pianostemmen, dat gaat volgens mij ook goed. Ik kreeg een demo binnen van Peter. Nou, alle klankjes zitten er prima in. De eerstvolgende plaat die klaarstaat is speciaal bedoeld voor Harry Schulman uit Klazineveen, omdat hij ontzettend veel voor mij doet en altijd voor mij klaarstaat. En dat werd aangevraagd door je moeder en er moest een plaatje zijn van Don Williams. En hoe toepasselijk ook, You're My Best Friend.

Hou je van stilte en radio waar helemaal niks gebeurt? Dan is GigantFM helemaal niks voor jou. Maar als je van sfeer houdt, Nederlandstalige muziek, piratenhits en echte gezelligheid. Dan weet je wat je te doen staat. GigantFM. Hier hoor je de gezelligheid. GigantFM.

Ria en Bertus Hooman uit Emmen. Ik had jullie beloofd om deze plaat voor 12:30 te draaien. Dat is perfect gelukt. Bino was dat en Mama Leone. Hallo Marco, graag even een plaatje voor Vrouwtje en voor Jelle en Annie. Graag de Everly Brothers met Love is Strange. Fijne zondag verder en bedankt maar weer. Groetjes van Ineke Boonstra. Hallo Marco en Gigant FM team en alle luisteraars. Allemaal een hele fijne en een lekkere, koele zondag toegewenst. Nog graag een mooi plaatje over vakantie. Speciaal voor mijn mannetje Cor en ook voor mijn lifers. Dat is Henk. Die gaan de 28e aanstaan naar Frankrijk. Groetjes van Tobina, Daniel, Manuela, Erik en Emma en Saskia en Hemmo en de kinderen. Groetjes ook van Monique uit Winschoten. We gaan een leuke vakantieplaats erbij pakken. En alvast een hele fijne tijd toegewenst daar in Frankrijk. Ja, en daar is hij weer. Hij vraagt plaatjes aan via onze website www.gigantfm.nl. Rolof Hulshoff uit Musselkanaal vraagt een plaatje aan voor zijn vrouw Anna. Ottini, Elsje en Rix, Eva en Elsje. En ook de Parkheemsterrichter en het hele team van Gigantfm. En heel veel beterschap gewenst voor Wim de Vries. En dan moest het nummer zijn van Lucas en Gea. Laat mij maar gaan. Ik zie het berichtje van Jannie van Oenen nog staan. Ik wil het plaat horen van Of ik je ooit terug zal zien van Benny Nijman. Jannie, je kunt alvast naar de radio toe lopen, want ik heb het plaatje voor je klaarstaan. Hallo Marco, wil je voor Vroni Dijkstra een plaatje draaien van Demis Roussos met Rain and Tears? Groetjes van Joukje op Erika. Mark Wagenaar die vraagt muziek aan Party Affair of Tour Limited. Jump for Joy. Ik ga kijken voor jou, Mark, wat in de mogelijkheden ligt. Rolof Huls vraagt het plaatje aan van Toen ik jou zag met vraagtekens. Ja. Silvertop is dat. Ik heb het even voor je opgezocht, Rolof. Groetjes van Rolof Huls en Sylvia van den Berg uit Spijkenissen. Dankjewel voor jullie bericht en mooi dat jullie luisteren. En ik probeer het plaatje voor één uur nog speciaal voor jullie.

Check, check, dubbelcheck. Volgens mij waren dat de verzoekjes. En mocht ik er eens zijn vergeten, laat het mij even weten. Even een WhatsAppje sturen naar 059 1 30 20 10.

We gaan straks spannende momenten beleven hier op Gigant FM. Want straks om 12:15 de ontknoping van deze plaat van Boudewijn de Groot. De kant A is het land van Maas en Waal. En de B-kant is Testament. Je hebt nog een pak een beetje 10 minuutjes om je stem door te geven via onze Facebookpagina. Of via de Gigant FM app kun je dat regelen. Goed, beloofd is beloofd. Tijdje geleden aangevraagd, Benny Nijman, en of ik je terug zal zien.

Voor de vakantiegangers die gaan richting Frankrijk. Mocht je kamer zoeken, dan weet je de wijze les van de Dutch Boys. Monsieur, have you ein Zimmerfrei? En daarvoor draaiden we nog even trouwens muziek van de Mavericks. En die werd helemaal speciaal gedraaid voor Marta.

Deze prachtige plaat die troffen wij aan de afgelopen week op de vliering. Boudewijn de Groot, de A-kant het land van Maas en Waal. En de B-kant het testament uit zijn jeugd. Goed, we gaan de stemmen even erbij pakken. Ze zijn inmiddels al geteld. Ik weet al welke plaat klaar staat. Jullie lekker nog niet. Monique die zegt de B-kant graag. Jolande IJsing die zegt de B-kant. Janette Hartong-Weerts die zegt de B-kant graag. Bertus Broekhuizen die zegt de B-kant. En een prettige zondag iedereen gewenst. René Wijver die zegt ik ga vandaag maar eens voor de B-kant. Fijne dag vandaag. Ga ik direct even naar de procentjes kijken. Ik had het eigenlijk niet verwacht, maar de A-kant is behoorlijk achtergebleven met 22%. Dat wil zeggen dat de B-kant het testament met kop en schouder heeft gewonnen. Ik steek er mijn kop en schouder bovenuit. We gaan een paar namen voordragen uit de lijst. En dan gaan we vervolgens het plaatje draaien van Boudewijn en Groot testament. Kevin Buurma heeft erop gestemd. Gert van der Veen. Geert van Dijk. Henk Mensing. Zietse Zeeman, Thomas van Dalen, Ries met een Z, Kienhuis, Noël de Haas, Roelie Maris, Tia Rosien, Jan Pachters, Christ Goosens, Rolfina Huizing, Nanny Middelkamp, Stokmeijer, Minnie Westerberg, Smit, Tony Bouw, Annie van der Wallen, Gerda van Dijk, Henk van der Wijk, enzovoort, enzovoort. De keuze van onze luisteraars vandaag. De B-kant, Boudewijn de Groot en Testament.

0: een verzoekje speciaal gedraaid voor Rolf en Sylvia. Silvertop en Toen ik jou zag. Ik zag nog wat op de lijn verschijnen. Koos Prinsen uit Erika die vraagt om een plaatje van Vrijheid. Gaan we regelen, Koos. Gert Wolderik die zegt, hoi Marco, ga je ook Grand Prix kijken? Nou, ik denk dat ik verplicht moet kijken, want ik heb al diverse klachten uit de woonkamer gekregen vanmorgen, dat mijn muziek te hard staat, dus hij staat er in ieder geval al op hier. Gert, ook dankjewel voor het reageren. Evenals Koop, die zegt bedankt voor de mooie muzikale ochtend. We hebben genoten met elkaar. Fijn om te horen. Nog een hele fijne voortzetting toegewenst van deze zondag naar die kant. Het is voor mij de hoogste tijd. De platen die nog niet voorbij zijn gekomen, die kun je verwachten met een non-stop systeem aan de andere kant van 1 uur. Om 2 uur is Jan Mooibroek weer paraat. Hij gaat de vrolijke uren presenteren tot de 6 uur vanavond. En het weekend sluiten wij af uiteraard in country-stijl. Country-gigant met Bert Haan. En heb je zin om naar het café te gaan? Dan nodig ik je morgenavond uit in het JDV Café. Met kastelein Johan de Vreese. Die is er morgenavond weer vanaf 7 uur in het JDV Café. Ik wens jou en iedereen een hele fijne voortzetting toe van deze zondag. Maak wat leuks van met elkaar. Moet je werken de komende week. Wens ik jou een plezierige werkweek. En we zeggen, Joep Willem Marshall, rij en vrij voorzichtig. En denk aan mij. Graag tot volgende week. Dag.
1: Oeh, bliksem. Ritsen kapot? Ook die tenten van Joeken bij ons laten maken. Dan kan bij wezen van Spreek Derksen nog een puntje aan zoeken. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudi. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudi.nl. Kijk, hij dat weer.
2: Ja, ja, ja, mensen. Wil je een gigantisch leuk feestje?
3: Boek dan de GigantFM Drive-In Show.
2: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House.
4: Y'all ready for this?
2: Tot Strauss.
3: De GigantFM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feestend. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info op gigantfm.nl.
5: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is GigantFM. Gigantisch in de regio. 1 uur.
6: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky wil geen presidentsverkiezingen houden. Hij reageert hiermee op een oproep van zijn vroegere defensieminister Fedorov. Volgens Zelensky zouden verkiezingen in oorlogstijd het land verscheuren. Zelensky's termijn liep eigenlijk in 2024 af, maar volgens de Oekraïense grondwet mogen er in oorlogstijd geen verkiezingen worden georganiseerd. De ontslagen Fedorov wordt steeds meer als een potentiële opvolger van Zelensky gezien. De door de dodelijke ebola-uitbraak getroffen Democratische Republiek Congo heeft nieuwe vaccins ontvangen om de ziekte te bestrijden. Maar het is niet zeker dat deze effectief zijn voor het zeldzame Bundibugyo-virus dat nu rondgaat, zo meldt de VN-gezondheidsorganisatie. Bij andere ebola-varianten is het vaccin wel werkzaam geweest. De WHO hoopt dat het nieuwe vaccin wel enige bescherming zal bieden. In een zorgcentrum in Oorschot is een persoon aangehouden vanwege het overlijden van een bewoner. De politie noemt het een niet-natuurlijke dood en wil geen verdere mededelingen doen over de mogelijke dader of het slachtoffer. De overleden bewoner van woonzorgcentrum Joriszorg werd vrijdag gevonden. De verdachte zit vast. Een woordvoerder van het centrum zegt tegen Omroep Brabant geschrokken te zijn en nauw in contact met de politie te blijven. In Australië is een eerste geval van H5-vogelgriep bij een zoogdier bevestigd. Het dodelijke virus is gevonden in een dode langsnuitzeehond. Die werd aangetroffen in Beachport aan de Australische Zuidoostkust. Sinds de uitbraak van de zeer besmettelijke variant van de vogelgriep in juni van dit jaar zijn er al bijna 300 besmettingen bij vogels vastgesteld. Pluimvee in Australië lijkt nog niet te zijn getroffen. Het weer, half bewolkt met in het noorden hier en daar een bui. Het wordt vandaag 18 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.

0: techniekhebben.nl.
1: Zullen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollen.
0: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: kemme.nl.
1: Autobedrijf Ferdy Snijders. Autobedrijf Ferdy Snijders.
2: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer. Ferdy Snijders.
3: Gigant FM, weerbericht.
4: Half bewolkt met in het noorden hier en daar een bui. Bij een overwegend matige westenwind wordt het vandaag 18 tot 23 graden. Vanavond wat minder wind en bijna overal droog. In de nacht daalt de temperatuur naar 13 graden aan de kust tot 4 graden in het oosten. Morgen wordt een zonnige dag met alleen wat bewolking in het noorden. Het wordt 22 graden bij een wind die naar het oosten draait. Vooruitzichten voor de rest van de week zijn droog, veel zon en stijgende temperaturen. Maar vanaf woensdag kans op onweer, daarna minder warm en regenachtig. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
3: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen. Uit Bargeroosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemiddag.

Sommige muziek, die voel je meteen, die voel je meteen. Omdat je hem vroeger hoorde, of gewoon omdat hij van hier is. Bij Gigant FM hoor je die muziek, elke dag opnieuw. Piratenplaten, goud van oud en Nederlandstalige hits. Altijd dichtbij en altijd herkenbaar.

0: postkantoor vergeten zijn.
1: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor 29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
2: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam. Dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier. Dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
3: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat, hè. Doet u hem maar verstandig. En laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra en zonnepanelen. En voor storingen is er een 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw-Amsterdam. Bosman doet het.
4: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. ebnbouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
5: Klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 2 uur.
6: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Een nieuwe social media challenge waarin jonge mensen video's van spookrijden op TikTok zetten, heeft in Engeland in 1 week tijd 12 doden in het verkeer geëist. 10 tieners en 2 politieagenten. Bij de Wrong Way Driving uitdaging filmen de kinderen vanaf de achterbank van de auto hun spookritten op de snelweg en zetten de filmpjes dan op TikTok. Dit platform weigert voorlopig in te grijpen in afwachting van nader onderzoek. Door de populariteit van synthetische diamanten staat de markt voor natuurlijke diamanten sterk onder druk. Zo'n 20% van de verkochte diamanten komt tegenwoordig uit laboratoria, zo meldt NOS Nieuws. Vooral jongeren hebben belangstelling voor deze diamanten, die nauwelijks van echt zijn te onderscheiden en in fabrieken in India en China worden gemaakt. In de diamantmijnen van Zuid-Afrika zijn de afgelopen 10 jaar al 7000 banen verloren gegaan. Er worden in Nederland steeds meer hoornaars gezien. Deze grote wespensoorten verspreiden zich in rap tempo over het land. De Europese hoornaar komt van nature voor in Nederland, maar rukt nu ook op naar het noorden. De Aziatische variant, ook wel geelpoothoornaar genoemd, is pas sinds 2017 voor het eerst in ons land gezien. Ze steken in principe geen mensen, maar de Wespenstichting adviseert wel om 3 meter afstand van hun nesten te houden, zo bericht nu.nl. De Oekraïense president Zelensky wil geen presidentsverkiezingen houden. Hij reageert hiermee op een oproep van zijn vroegere defensieminister Fedorov. Volgens Zelensky zouden verkiezingen in oorlogstijd het land verscheuren. Zelensky's termijn liep eigenlijk in 2024 af, maar volgens de Oekraïense grondwet mogen er in oorlogstijd geen verkiezingen worden georganiseerd. Het weer, half bewolkt met in het noorden hier en daar een bui. Het wordt vandaag 18 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
7: Daktechnieken Emmen.

0: ook voor reparatie en advies. Kijk maar op daktechniekemmen.nl.
1: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robert Scottstraat 19.
2: APK plus kleine beurt samen €89. APK plus grote beurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
1: Bandencentrum Emmen.
2: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591 31 88 30.
3: Gigant FM, de vrolijke uren. Jan Mooibroek.

daarmee zijn we begonnen met de vrolijke uren op deze zondagmiddag. 23/8/2026. Gigant FM. Een heel bijzonder goedemiddag. Marco, bedankt voor het draaien van de groetjes en de verzoekjes van hele morgen. En we gaan vrolijk verder met de vrolijke uren. Tot aan de klok van 6 uur. Waarin jouw muzikale bijdragen ook centraal staan zijn trouwens. Hè? Laat het weten via de mail studio@gigantfm.nl. Dus studio@gigantfm.nl. En je mag het ook gaan whatsappen 0591 130 2010. 0591 130 2010. Nou Jan, heb je nog wat beleefd? Nee. Eigenlijk elke week hetzelfde, ja. Werken, thuiskomen, douchen, eten, slapen. En dan begint het weer opnieuw. Ja, zo gaat het nu eenmaal. Dus. Maar we hebben er plezier en lol aan, dus. En dat is het belangrijkste, denk ik ook, hè. Ja. Dat je plezier en lol eraan hebt, dus. Goed, welkom dus, Gigant FM en de vrolijke uren op deze zondagmiddag. En het is in, hier in het mooie Westerwolde niet zo heel zondig, maar goed, als ik zo naar buiten kijk, hè. Maar Frankie Mirella, die zingen erover. Na regen komt zonneschijn. We wachten af.

Arizona Rangers en Yellow Sunshine, The Name of My Truck. Ja, zo kun je truck ook noemen, hè? Ja, zo is het. Giganten FM en de vrolijke uren. Welkom, een heel bijzonder goedemiddag. Mijn naam is Jan, tot aan de klok van 6 uur. En we gaan eens even kijken wat er binnenkomt aan muzikale suggesties. Raymond uit Vlaring, hij zegt Stef Eckel, de klok die tikt maar door. Of een plaat van Rob Stewart, Baby Jane. René Brouwers, ik vraag een plaat aan van Harold en Ellen Zavenaaien met Zo mooi als de sterren ben jij. Ik ga eens even kijken, beste René. Maar ik denk dat ik uitkom bij een plaat van Erik Rossing. Maar ik ga nog even zoeken, ja. Hadian, draai als je wilt weer een mooie knijder voor mijn lieve moeder Ali Handman. Een accordeonplaat. En de groetjes komen van Gerrit. Mark uit Em is er ook bij. Heel bijzonder goedemiddag, Mark. DJ Woozy Woozy zegt dit in Party Affair. Of K3 en Donnie met Shadow. Schaduw, ja. Shadow, schaduw. Ik ga eens even kijken, beste Mark, wat ik kan vinden. Is weer een uitdaging op deze zondagmiddag, ja. Goedemiddag, vrolijk Jan. Het is nog steeds gezellig. Draai maar even een mooi plaatje van Dick van Altenaar. Groetjes van Marta. Marta, dankjewel ervoor. En ja, we gaan er eventjes één bij opzoeken, ja. De beste man heeft zoveel mooie platen gemaakt, dus... Dat wordt inimine-mup, denk ik. Hey. Herman uit Zwijndrecht, ook hij is van de partij. Hij zegt de Spinners met Working My Way. Van de diepe de Spinners, ja. Of een plaat van Bertus Bakboord. Ik ga eens even kijken, beste Herman. Dankjewel ervoor.

0: En weet het, jouw muzikale bijdrage is ook van harte welkom. Laat het eventjes weten via de mail studio@gigantenfan.nl. Dus studio@gigantenfan.nl. Je mag het ook gaan whatsappen 059-130-2010. 059-130-2010. Je mag het ook in gaan spreken. Ja, zoals Cor heeft het ook gedaan. Goedemiddag, Cor. Hallo.
1: Hoi, Jan, met Cor.
0: Ja.
1: Ik wil graag een plaatje aanvragen van Rutger van Barneveld.
0: Ja.
1: Met zwoele zomernachten. Groeten. Hoi, hoi.
0: Hoi, hoi, Cor. Cor, Cor. Gaan we doen, ja. En zo kan het gaan, natuurlijk, hè. Ik hustel de platen even wild door elkaar heen. In een willekeurige volgorde, dan gaan ze zoveel mogelijk voorbij komen.

doe het maar eens naar Detroit Sanders en Spinners en Working My Way. Gigant FM, de vrolijke uren op deze zondagmiddag. Tot aan de klok van 6 uur is jouw muzikale suggestie van harte welkom en staat uiteraard ook centraal. Ja. Dit was ook een verzoek van Marta, Dick van Altena.

Bottleneck and Friends en Slovenian Gold Polka. Oh, je ook weer tevreden, denk ik, hè? Ja. Accordeonnetje, ja. Eens even kijken op het klokkie. Het klokkie vertelt mij dat we eventjes ruimte moeten gaan maken voor het nieuws van 3 uur. En na de klok van 3 uur ben ik bij je terug met het tweede gedeelte uiteraard van de vrolijke uren hier op Gigant FM. Jouw muzikale bijdrage, laat het eventjes weten via de mail studio@gigantfm.nl. Je mag het ook gaan whatsappen 059-130-2010. 059-130-2010. Voor jouw muzikale bijdrage voor de vrolijke uren voor deze zondagmiddag. Tot aan de klok van 6 uur. Deze draaien we nog eventjes tot aan het nieuws van 3 uur. Rob Stewart en Baby Jane.

0: tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
1: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
2: Het Monument in Veenoord, Nieuw-Amsterdam.
1: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
3: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
4: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
2: Het Monument in Veenoord, Nieuw-Amsterdam.
1: Wonen in landelijke stijl? Hetmonument.nl.
5: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 3 uur.
6: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In het Oostenrijkse Tirol zijn dit weekend 2 Duitse bergbeklimmers naar beneden gestort en dodelijk verongelukt. Een 64-jarige man viel 80 meter diep tijdens de afdaling van de meer dan 3000 meter hoge Olperer. Zijn zoon en neef zagen het gebeuren, maar konden niets doen. En een 19-jarige man viel van een rotswand aan de voet van de Großglockner, de hoogste berg van Oostenrijk. De toedracht en uitrusting van de klimmers wordt onderzocht. De nabestaanden van de op 96-jarige leeftijd overleden fotograaf Atze Heidsma uit Amersfoort zijn op zoek naar de modellen die voor zijn foto's geposeerd hebben. In de nalatenschap van de fotograaf zijn duizenden zwart-wit foto's aangetroffen van naakte borsten, billen en benen. Niet gesorteerd op naam, maar op lichaamsdeel. De nabestaanden willen niet dat dit gevoelige materiaal elders terechtkomt. Heidsma zelf had zijn collectie aan een museum willen nalaten, maar daarvoor was geen belangstelling, zo meldt het AD. Een nieuwe social media challenge waarin jonge mensen video's van spookrijden op TikTok zetten, heeft in Engeland in 1 week tijd 12 doden in het verkeer geëist, 10 tieners en 2 politieagenten. Bij de Wrong Way Driving uitdaging filmen de kinderen vanaf de achterbank van de auto hun spookritten op de snelweg en zetten de filmpjes dan op TikTok. Dit platform weigert voorlopig in te grijpen in afwachting van nader onderzoek. Door de populariteit van synthetische diamanten staat de markt voor natuurlijke diamanten sterk onder druk. Zo'n 20% van de verkochte diamanten komt tegenwoordig uit laboratoria, zo meldt NOS Nieuws. Vooral jongeren hebben belangstelling voor deze diamanten, die nauwelijks van echt zijn te onderscheiden en in fabrieken in India en China worden gemaakt. Het weer, half bewolkt met in het noorden hier en daar een bui. Het wordt vandaag 18 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
7: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robert Scottstraat 19.
8: APK plus kleine buurt samen €89. APK plus grote buurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
7: Bandencentrum Emmen.
8: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591 31 88 30.
5: Gigant FM. De vrolijke uren. Jan Mooibroek.

jaren 70. De muziek van de Les Humphries, Singers en Mexico. Daarvoor nog Erik Rossing en Zo mooi als de sterren ben jij. En daarmee zijn we natuurlijk gestart met het tweede gedeelte van de vrolijke uren op deze zondagmiddag. En wederom welkom, ja. Eens even kijken, Henk Mensing, Jan wil je Stefan Bloema draaien met Mijn Paradijs. Die ga ik voor je opzoeken, beste Henk. Dankjewel daarvoor. Buurman en buurman, ja, die zit ook in de luisteren. Die willen graag even terug in de tijd met Status Quo en de plaat van Status Quo, dus met Caroline. We gaan er ook even bij bezoeken, hè? Ja. In Roelofs Aresveen, daar stond het hele spulje weer op standje burenruzie. Dus, hè? Ja, leuk dat het zo om elkaar natuurlijk, uiteraard. Ja, hoor. Ik ben nog even aan het zoeken voor Mark. Mark heeft meestal wel een puzzeltje, een spoor. Een zoekactie van een aantal platen. Dus ik ga eens even kijken, beste Mark. Studio@gigantenfem.nl. Dus studio@gigantenfem.nl. Of eventjes een WhatsAppie. 059-130-2010. 059-130-2010 voor jouw muzikale bijdrage voor deze vrolijke uren. Tot aan de klok van 6 uur. In de tussentijd ga ik de muziek erbij opzoeken, ja. Catharina Hulters.

Humpty Dumpty en Heide Marie op Gigant FM. Op verzoek van Henk Bezag. Henk Bezag, Henk Mensing, Stefan Bloema. Het paradijs.

Ja, wie heeft er niet nagekeken naar de film Grease, hè? Met John Travolta en Olivia Newton-John. Dit was Summer Nights. Dus even kijken, mooi Jan, ik heb een verzoekje. Geswister Hofman en Wende Condor zijn grijze ziet. Koop, dankjewel voor het aangeven. Ik ga hem opzoeken. Ja. Afstoffen en opzetten. Ja. Tussendoor dan volg ik het nieuws een klein beetje, maar ja, ook echt een klein beetje. Want zo af en toe dan, komt er wat nieuws voorbij, dan denk ik, oké. Ja, en Gert Woldrik, hij reageert op het nieuws wat op dit moment actueel is. Verstappen is gecrasht in Zandvoort. Ja, dat heb ik gelezen, ja. Dat is niet leuk, nee, zeer zeker niet. Ja. Verstappen, dat had ik ook nog even gelezen. Die was uitgestapt en zegt, ja, sorry, dat was het dan. Ja, wat moet je anders, hè? Ja, zo is het. Het is wel een sneu, ja, natuurlijk, hè. Ja, laat het eerder zijn, dus... Het is niet mooi. Maar zoals het in Groningen ook wil zeggen, het is niet anders. Nee. Dit zijn de vrolijke uren tot aan de klok van 6 uur. En hoogtijd geworden voor de nieuwe megagigant. En die staat op naam van Martin Sterken.

Sven der Condor, zijn grijze zit van Gewister Hofman. Ja, op verzoek van Koop. En Koop is helemaal weer in zijn loppies, want hij stuurt een dikke duim. Ja, graag gedaan, beste Koop. Jolanda zegt graag een plaat van Ancora. We zullen haar ooit vinden. Ook dat gaan we doen, beste Jolanda. Ja, die gaan we ook even erbij opzoeken.

van de Mallets en Marike Duo. Een leuke piraten knijteren, ja. Ga ik ook voor je op zoek, hoor. Ja, zie je zeker weten. Dus dat gaat ook goed komen. Gigant FM, de vrolijke uren op deze zondagmiddag. De 23e. Tot aan de klok van 6 uur. Mijn naam is Jan. Een heel bijzonder goede middag. En dit is de muziek van Tino Martin, Jong en Dom.

Iedere maandagavond op Gigant FM opent Johan de Vreese de deur van het JDV Café. In het JDV Café hoor je iedere maandagavond de sfeer van weleer. Met natuurlijk veel gezelligheid. Terug in de tijd met Johan en de gigantische top 5. Iedere maandagavond vanaf 7 uur staan de deuren open van het JDV Café. En je bent van harte welkom bij Johan. Het JDV Café op Gigant FM.

Gigantenwem en Contica. Contiki. Contiki, ja, Contiki. Contiki. Het is net al door bij de Chinees zitten, hè. Wat wil je eten? Contiki. Contiki, ja. Sambal bij, ja, doe maar. Zo is het. De laatste voor de klok van 4 uur is deze van Status Quo en Caroline. Spreek je zo dadelijk weer naar de nieuws.

0: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met CIOSCOOP-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
1: Ja, ja, ja, mensen. Wil je een gigantisch leuk feestje?
2: Boek dan de GigantFM Drive-In Show.
1: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House.
3: Ja, ready for this.
1: Tot Strauss.
2: De GigantFM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feesttent. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info
1: op gigantfm.nl.
4: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
5: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scoopkeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is GigantFM. Gigantisch in de regio. 4 uur.
6: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De autocoureur Max Verstappen is na een crash uitgevallen in de openingsronde van de Grand Prix in Zandvoort. Hij verloor bij het uitkomen van een bocht de controle over het stuur. De wedstrijd werd tijdelijk stilgelegd. Onder het toeziend oog van de koning werd dit weekend voorlopig de laatste Grand Prix in Nederland verreden. Amerikaanse en Canadese ondernemersorganisaties roepen de regeringen van hun land op om weer om de tafel te gaan over een handelsdeal. Deze onderhandelingen zijn dit weekend stuk gelopen, waarna de VS hoge importtarieven voor Canadese producten in liet gaan. De Canadese regering kondigde meteen aan om hetzelfde te gaan doen voor Amerikaanse import. Volgens de ondernemers worden bedrijven en gezinnen hierdoor met hoge kosten opgezadeld. Vandaag zijn nog twee lichamen uit het afgebrande restaurant in het Oost-Zwitserse Tussis geborgen. Daarmee komt het totale dodental van de brand op 4. Een van de 5 vermisten is levend aangetroffen. De brand brak vrijdag uit in het restaurant en verspreidde zich via het trappenhuis naar de bovengelegen appartementen. 14 mensen wisten te ontsnappen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De nabestaanden van de op 96-jarige leeftijd overleden fotograaf Atze Heidsma uit Amersfoort zijn op zoek naar de modellen die voor zijn foto's geposeerd hebben. In de nalatenschap van de fotograaf zijn duizenden zwart-wit foto's aangetroffen van naakte borsten, billen en benen. Niet gesorteerd op naam, maar op lichaamsdeel. De nabestaanden willen niet dat dit gevoelige materiaal elders terechtkomt. Heidsma zelf had zijn collectie aan een museum willen nalaten, maar daarvoor was geen belangstelling, zo meldt het AD. Het weer wisselend bewolkt met alleen in het noorden en oosten nog hier en daar een bui. Vanavond wordt het bijna overal droog. In de nacht daalt het kwik naar 13 graden aan de kust tot 4 graden in het oosten. Tot zover het radionieuws.
7: Tweewielers Martin Jeuring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Jeuring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjeuring.com.
8: Zijn het te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollen.
5: GigantFM, de vrolijke uren. Jan Mooibroek.

0: begin jaren 80 was het een aardig hit inderdaad voor Ottawa en Hands Up. Scoorde hoog in de Nederlandse hitlijsten destijds in de begin jaren 80. Ja, ook Help, Get Me Some Help van Ottawa. Wat minder bekend, maar als ik hem ga draaien dan hoor je het wat het is uiteraard. Ja. En natuurlijk ook niet te vergeten die ene grote hit, D.I.S.C.O. van Ottawa. De eerste plaat na de klok van 4 uur. Dries Roelvink en ik kom eraan. Inmiddels ben ik er al, dus... Welkom terug. Deel 3 van de vrolijke uren op deze zondagmiddag. Gigant FM. Dus even kijken. Hoi Jan, kun je de plaat draaien van Rudy de Wit en Sweet Love. En als het kan ook een plaat van de Bellamy Brothers met Feeling the Feeling. We gaan zoeken, ja. Wat ik ook nog in de wacht heb staan is de plaat van de Marlets en Marike Duopen. En dat we die deur gaan zo dadelijk kopen, dan hoor je de muziek van de Marlets, ja. Goed, muzikale suggesties, die gaan we aanbevolen. Tot aan de klok van 6 uur tijdens de vrolijke uren. Studio@gigantenfm.nl. Dus studio@gigantenfm.nl. Je mag het ook gaan whatsappen 059-130-2010. 059-130-2010. Ja, en ik had het beloofd voor Jolanda. Die vroeg om de plaat van Ancora. En die heb ik nu voor je klaarstaan hier op Gigantenfm. We zullen haar ooit vinden.
1: 2018, in Saint Malo. Ik zag op de kade een meisje, heel alleen. Ze wilde varen en ze zocht geluk. En ze vroeg indringend, mag ik met jullie mee?

Beetje van de dit, beetje van de dat, beetje van de zus, beetje zo, beetje van de hier, beetje van de daar. En dan komt het op dinsdagavond piekfijn voor elkaar. Piekfijn voor elkaar. Net even anders. Met Arco de Boet. Iedere dinsdagavond tussen 7 en 10. Gigant FM.

Vincent en More Amor Bovavor. Gigante fan, de vrolijke uren op deze zondagmiddag. Herman die vraagt of ik nog iets heb, een Hanska duo. Ik ga eens even kijken. Ja, ik heb vast wel wat van Hanska duo. Of ik die plaat heb, dat weet ik niet. Maar dat ga ik eens even bekijken voor jou, beste Herman. Eens even kijken. Hans is ook van de partij. Hans die zegt, goedemiddag Jan. Wil je DJ Chris Bernard voor Robin, Wilfred, Lucas, Harry en Edwin draaien? Met het nummer Die Engel Die Zingen. Alvast bedankt namens Hans. Nou Hans, dat gaan we ook eventjes roggelen. Je hoort hem al, hè?

Heerlijke nummer inderdaad van DJ Chris Bernhard en die Engel Singen. GigantFM, daar hoor je het allemaal. Op deze zondagmiddag, de 23e van de 8e 2026. Even over de klok van 16:30 geworden. Tot de klok van 18:00, de vrolijke uren.

Nicky en de Wolf staan. De Nederlandse Nicky. We hebben ook een Duitse Nicky. Dus, maar dit, dit is met dubbel K. En die andere is met CK. Als je gaat, inderdaad op Giganten FM. Even kijken. Goedemiddag, Jan. Graag een plaatje van Danny Christian. Liefde is als een roos. Jeannette, ga ik voor je regelen. Hier op Giganten FM. Maar is deze van de Bellamy Brothers.

Samen met Gigant FM begint je weekend het beste. Iedere vrijdagmiddag vanaf 5 uur. Weekend Bakema. Bert Bakema luidt samen met jou het weekend in. Iedere vrijdagmiddag vanaf 5 uur. Weekend Bakema. Met Bert Bakema. Op Gigant FM.

Jenny Christian op Gigantenwem. En liefde is als een roos. Eens even kijken. Christian de Bakker uit Merelbeke, België. Die vraagt om plaats van Justin de Wild. En cheerio. Dat gaan we doen in het volgende uur, beste Christian. Dat gaat goed komen. Eens even kijken. Jan, draai je nog even een mooi plaatje van Pleasure. Ze zijn allemaal mooi. Ja, daar ben ik wel, kan ik me wel in vinden. Dus gaan we doen, Marta. Nog weer een strandje burenruzie, denk ik. Hè?

0: GigantFM en de vrolijke uren tot aan de klok van 6 uur. En ja, we gaan zo dadelijk eventjes ruimte maken voor het nieuws van 5. En dan ben ik nog 1 uurtje bij je terug, ja. En de tijd die, ja, die vliegt voorbij, om maar zo te zeggen. Mocht je er nog bij willen zijn voor een muzikale suggestie, dan hou ik me aanbevolen. Studio@gigantfm.nl, dus studio@gigantfm.nl. En je mag het ook gaan whatsappen. 059-130-2010. En ja, je mag het ook inspreken zoals Erik. Hallo Erik.
1: Hey. Hoi Jan, met Erik.
0: Hallo.
1: Ik ben gisteren lekker naar de Efteling geweest.
0: De Efteling.
1: Ik ben overal erin geweest, vooral bij jongens voor de Braak.
0: Oh.
1: En het programma laat ik zou vragen van Maria de Weber.
0: Ja.
1: Van,
0: Hartje van Goud.
1: Hartje van Goud.
0: Dacht ik
1: of
0: al.
1: Een nummer van Normaal Oerhard.
0: Oké.
1: Voor het eerst, Erik.
0: Erik, dankjewel daarvoor.

0: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Verdi Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer. Verdi Snijders. Jouw thuisgevoel begint bij tapijt- en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraatmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. tapijtengordijnshop.nl.
1: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 5 uur.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De begrotingsonderhandelingen van het kabinet met de oppositiepartijen gaan deze week een volgende fase in. Na aftastende gesprekken van verschillende kabinetsleden gaan nu premier Jette, de vicepremiers en de minister van Financiën maandag praten met Pro, JA21, de SGP, BBB en de ChristenUnie. Volgens Jette gingen de gesprekken van deze week over politieke samenwerking en heeft de minister van Financiën Heijnen de details van de begroting besproken. De laatste Grand Prix op het circuit van Zandvoort heeft een recordaantal van 325.000 bezoekers getrokken, verspreid over 4 dagen. Dat heeft de organisatie van de Formule 1 race bekendgemaakt. Gisteren en vandaag was het uitverkocht met 105.000 bezoekers per dag. Die zagen vandaag helaas weinig van Max Verstappen. Hij crashte in de eerste ronde. Het vorige record dateert uit 2022. Toen kwamen er 305.000 toeschouwers naar Zandvoort. Amerikaanse en Canadese ondernemersorganisaties roepen de regeringen van hun land op om weer om tafel te gaan over een handelsdeal. De onderhandelingen zijn dit weekend stuk gelopen, waarna de Verenigde Staten hoge importtarieven voor Canadese producten in liet gaan. De Canadese regering kondigde meteen aan om hetzelfde te gaan doen voor Amerikaanse import. Volgens de ondernemers worden bedrijven en gezinnen hierdoor met hoge kosten opgezadeld. Er zijn nog 2 lichamen uit het afgebrande restaurant in het Oost-Zwitserse Tussis geborgen. Daarmee komt het dodental van de brand op 4. Een van de 5 vermisten is levend aangetroffen. De brand brak vrijdag uit in het restaurant en verspreidde zich via het trappenhuis naar de bovengelegen appartementen. 14 mensen wisten te ontsnappen. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. En dan nog het weer. Het wordt vanavond overal droog en het klaart op bij weinig wind. Vannacht is het ook droog, alleen in het noordwesten kan een enkel buitje vallen. De temperatuur daalt dan naar 4 tot 13 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
4: Het Monument in Veenoord, Nieuw-Amsterdam.
3: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
5: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
6: Wilt u op 1/100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
3: Wonen in landelijke stijl. Hetmonument.nl.
7: Zijn het te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollen.
1: Gigant FM. De vrolijke uren. Jan Mooibroek.

Daar vond Amor zijn groot geluk. En denk ik steeds weer aan dat cafeetje. Dan gaat de liefde toch nooit meer stuk.

Edelstaal en Me and My Truck Baby Jane. Daarvoor nog de muziek van de tijdbrekers. En het ging over Rosemarie.

Marta die stuurde ook een paar duimpjes. Ja, ik denk dat het ging om de plaat van Edelstaal. Hè? Ik denk het wel. Dus Janette zegt nog eventjes top, dank je. Voor het draaien van die plaat van Danny Christian in het vorige uur. Ja. Nou, graag gedaan uiteraard hoor.

de Gavere. Die vraagt om een plaat van Saskia en Serge met Mama, he's a soldier now. En als het kan ook een plaat van Gary en de Pacemakers. You never walk alone. Ik ga eens even zoeken, beste Erik Verkerken. Dankjewel daarvoor. Gigant FM en de vrolijke uren nog heel eventjes tot aan de klok van 6 uur. Wil er nog bij zijn? Dat kan nog eventjes. Studio@gigantfm.nl, dus studio@gigantfm.nl. En je mag het ook gaan whatsappen. 059-130-2010. Ga ik eens kijken of het hier dan nog kan. Ja, er stond nog wat open in het vorige uur. En ja, we draaien ze allemaal gewoon kriskras door elkaar heen. Niet op volgorde, gewoon... Dan gaan ze zelf voorbij horen komen. Nou, in de vorige uur werd ook gevraagd aan de plaat van Justin de Wild en Cheerio.

Saskia en Serge, Mama, he's a salty now op Gigant FM. Goedemiddag. Ik wil graag een verzoekje aanvragen van Matthias Rijm en Doe. Moet ik even kijken, Bad Boy, hè? Ik ken het wel van Peter Maffay, ja. Ik ga weer even mijn best doen. Ja, zeer zeker. Peter die zegt nog, het hele gebouw staat te trillen. Standje burenruzie. Medelijden met jou, Peter. Maar ik denk niet dat ik medelijden met jou hoef te hebben. Nee, dat denk ik niet. Dus even kijken, kun je nog iets draaien van de Fantastico's? Gaan we ook even regelen, hoor. Ja, ja. Maar eerst deze, op verzoek van Erik uit Goes, Marianne Weber.

Renix en Cotton Joe. Ja, dat zijn onder andere van die platen wat je kunt verwachten op een zaterdagavond tijdens de DJ Carousel. Ja, onder andere. Het is niet alleen maar terug naar de disco. Je hoort ook gewoon de Nederlandstalige muziek, de piratenhits. En wat je eigenlijk een beetje gewend bent van Gigant FM. Alleen op zaterdagavond tussen 7 en 10 dan kun je er iets meer van verwachten, om het zo te zeggen, van die discogrijders van Will Eert. Bert Boyton, ik ben nog eventjes op zoek gegaan en ik denk dat ik wel weet welke dat je bedoelt. Dus laat je verrassen, die van Matthias Rijm. Iets met doe en? Ja, dat komt goed. Ja. Gaat goed komen. Ja.

Matthias Reim en Du bist mein Glück. En ik denk dat Bad Boy ten deze blaam bedoelde is van Matthias Reim en Du. Ja, zo is het. Eens even kijken. Wat gaan we nu doen? Deze? Ja, zo is het hoor. Ik denk wel, knopje moet ik nou hebben. Ik was even een knopje kwijt. Dus. Maar ik heb hem gevonden. Marloes Oosting op Gigant FM.

Onlangs was hij nog mega gigant op een gigantenfam. De nieuwe single van Marco Schuitmaker en Luzo. Je luistert naar de vrouwelijke uren. Eens even kijken wat er nog meer binnenkomt. Het wordt een beetje dringend geblazen trouwens. Maar Jan uit Coevorde. Zou het diezelfde Jan zijn? Ik denk het hartstikke. Ik denk het ook. Jan Warringa, lange nachten op gigantenfam.

happy song. Lange nachten, of niet Jan? Hè? Zo is het, toppie hoor. Super. Dankjewel Jan, graag gedaan uiteraard hoor. Eens even kijken. Ja, we lopen op het einde van de show voor deze zondagmiddag. Mooi, was weer top. Nog een fijne werkweek namens Koop. Koop, dankjewel ervoor. En ook een hele fijne werkweek toegewenst uiteraard hoor. Was het ook weer de vrolijke uren voor deze zondagmiddag, de 23e van de 8e 2026, Gigant FM. Vanaf 11 uur is hij er weer, Bert Haan en Country Gigant. Ik wens je een hele fijne avond nog en graag tot de volgende. En dit is de laatste voor deze aflevering van de vrolijke uren. Modern Talking. Het is weliswaar de lange uitvoering, maar ja, komt beter uit, laat ik het zo maar zeggen. Soms moet je wat, hè? Ja, zo is het. Nogmaals bedankt en graag dus tot volgende week zondagmiddag. Rond de klok van 2 uur ben ik er weer. Maak er wel leuk van, ga ik het ook doen.

0: gezellig uit eten in Ierse sfeer? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.
1: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. EBN Bouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 6 uur.
3: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De laatste editie van de Grand Prix van Zandvoort is gewonnen door Lando Norris. Kimi Antonelli werd tweede en de derde plek was voor zijn Mercedes-teamgenoot George Russell. Voor Red Bull-coureur Max Verstappen was de Formule 1-race in eigen land snel voorbij. Hij crashte in de eerste ronde en reed vol de vangrails in. De auto was te zwaar beschadigd om de race te vervolgen. De laatste Grand Prix op het circuit van Zandvoort heeft een recordaantal van 325.000 bezoekers getrokken, verspreid over 4 dagen. Door zwaar noodweer in Letland en Litouwen zijn 2 doden gevallen. Een onbekend aantal mensen raakte gewond en bij meer dan 250.000 huishoudens viel de stroom uit. 1 persoon kwam om toen een gebouw instortte en een tweede stierf door een omvallende boom. Een heftige cycloon richtte de ravage aan en het gaat vermoedelijk om de zwaarste storm in de Baltische Staten sinds 2005. Op dit moment zitten nog zeker 200.000 mensen in Litouwen zonder elektriciteit. De begrotingsonderhandelingen van het kabinet met de oppositiepartijen gaan deze week een volgende fase in. Na aftastende gesprekken van verschillende kabinetsleden gaan nu premier Jette, de vicepremiers en de minister van Financiën maandag praten met PRO, JA21, de SGP, BBB en de ChristenUnie. Volgens Jette gingen de gesprekken van deze week over politieke samenwerking en heeft de minister van Financiën Heijne de details van de begroting besproken. Amerikaanse en Canadese ondernemersorganisaties roepen de regeringen van hun land op om weer om tafel te gaan over een handelsdeal. De onderhandelingen zijn dit weekend stuk gelopen, waarna de Verenigde Staten hoge importtarieven voor Canadese producten in liet gaan. De Canadese regering kondigde meteen aan om hetzelfde te gaan doen voor Amerikaanse import. Volgens de ondernemers worden bedrijven en gezinnen hierdoor met hoge kosten opgezadeld. En dan nog het weer. Het wordt vanavond overal droog en het klaart op bij weinig wind. Vannacht is het ook droog, alleen in het noordwesten kan een enkel buitje vallen. De temperatuur daalt dan naar 4 tot 13 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Daktechnieken Emmen,

0: www.apkemmen.nl.
1: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robert Scottstraat 19.
2: APK plus kleine beurt samen €89. APK plus grote beurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
1: Bandencentrum Emmen.
2: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591 31 88 30.
3: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: Gezellig uit eten in Ierse sferen? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.
1: Als kiezelsteentjes drijven op de Rijn, dan pas zal ik het oude postkantoor vergeten zijn.
2: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor 29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
3: Gigant FM, weerbericht.
4: Het wordt vanavond overal droog en het klaart op. Er staat weinig wind, met uitzondering van de westelijke kustgebieden. Daar waait een matige westenwind. Vannacht is het droog, alleen in het noordwesten kan een enkel buitje vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar 4 tot 13 graden. Morgen is het vooral in het zuiden zonnig. In het midden en noorden komen wat wolkenvelden voor. Het wordt een graad of 22 en er staat een matige oostenwind. Ook 's avonds blijft het droog en dan klaart het overal op. Vanaf dinsdag blijft het een aantal dagen zonnig, droog en warm, met middagtemperaturen die kunnen oplopen tot een graad of 30. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
3: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen. Uit Bargeroosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedenavond.

0: Gezellig uit eten in Ierse sfeer? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.
1: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat, hè. Doet u nu maar verstandig. En laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra- en zonnepanelen. En voor storingen is er een 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw Amsterdam. Bosman doet het.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 7 uur.
3: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Gaza zijn 2 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Een ervan is een jongetje van 4. 7 anderen raakten gewond bij de bombardementen. Een paar minuten nadat er een evacuatiebevel was gegeven voor een gebied rond een woning. Kort daarna werd ook een locatie bij een vluchtelingenkamp aangevallen. Gisteren voerde Israël ook al een bombardement uit in Gaza. Daarbij zou een belangrijke commandant van Hamas zijn gedood. Bij de voetbalwedstrijd tussen SC Cambuur en Feyenoord zijn 3 Cambuur-fans gewond geraakt nadat vanuit het uitvak vuurwerk werd gegooid. Na 12 minuten staakte scheidsrechter Makkelie de wedstrijd toen brandende fakkels op het veld en op een tribune met fans terechtkwamen. Keeper Ernst van Feyenoord kwam met de schrik vrij toen vuurwerk vlak bij hem terechtkwam. De slachtoffers werden behandeld door de EHBO en de wedstrijd is na ruim een half uur hervat. De laatste editie van de Grand Prix van Zandvoort is gewonnen door Lando Norris. Kimi Antonelli werd 2e en de 3e plek was voor zijn Mercedes-teamgenoot George Russell. Voor Red Bull-coureur Max Verstappen was de Formule 1-race in eigen land snel voorbij. Hij crashte in de eerste ronde en reed vol de vangrails in. De auto was te zwaar beschadigd om de race te vervolgen. De laatste Grand Prix op het circuit van Zandvoort heeft een recordaantal van 325.000 bezoekers getrokken, verspreid over 4 dagen. Door zwaar noodweer in Letland en Litouwen zijn 2 doden gevallen. Een onbekend aantal mensen raakte gewond en bij meer dan 250.000 huishoudens viel de stroom uit. 1 persoon kwam om toen een gebouw instortte en een 2e stierf door een omvallende boom. Een heftige cycloon richtte de ravage aan en het gaat vermoedelijk om de zwaarste storm in de Baltische Staten sinds 2005. Op dit moment zitten nog zeker 200.000 mensen in Litouwen zonder elektriciteit. En dan nog het weer. Het wordt vanavond overal droog en het klaart op bij weinig wind. Vannacht is het ook droog, alleen in het noordwesten kan een enkel buitje vallen. De temperatuur daalt dan naar 4 tot 13 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met CIOSCOOP-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
4: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
2: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.
5: Een zinderende

0: gezellig uit eten in Ierse sfeer? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.
1: Ja, ja, ja, mensen. Wil je een gigantisch leuk feestje?
2: Boek dan de GigantFM Drive-In Show.
1: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van house.
3: Ja, ready for this.
1: Tot Strauss.
2: De GigantFM Drive-In.

personeelsfeest tot feestend. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info op gigantfm.nl. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedenavond.

0: ZFM hoor je overal. Ga jij dan met me mee? In Noord-Oost-Friesland op de kabel via 98.1. En digitaal via Kabel Noord. Kanaal 842. GigantFM. GigantFM.
1: Altijd.
0: En overal. De gezelligste.

0: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
1: Zullen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollen.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 8 uur.
3: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Uit het chassisnummer blijkt dat de uitgebrande auto die dit weekend in Suriname werd gevonden van de vermiste Nederlandse filmproducent Rodney Leisner is. Hij raakte vorige week vermist en zijn laatste spoor leidde naar het district Saramacca, waar hij een overleg had. In een moeras daar werd de auto gevonden. Van Leisner ontbreekt ieder spoor en de politie denkt dat hij slachtoffer is geworden van een misdrijf. Er zijn 4 verdachten waarvan er 3 zijn opgepakt. 1 is voortvluchtig. Leisner is onder andere bekend van de films Fashion Chicks en Heksen bestaan niet. Zeker 18 mensen zijn in Guinea omgekomen nadat een vuilnisbelt in de hoofdstad Conakry instortte. Ze raakten bedolven onder een grote hoeveelheid afval. De afgelopen dagen heeft het in het Afrikaanse land veel geregend. De autoriteiten hadden mensen al opgeroepen te evacueren vanwege instortingsgevaar. Vermoed wordt dat er nog meer slachtoffers zijn. Daar wordt naar gezocht. In Gaza zijn 2 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Een ervan is een jongetje van 4. 7 anderen raakten gewond bij de bombardementen. Een paar minuten nadat er een evacuatiebevel was gegeven voor een gebied rond een woning. Kort daarna werd ook een locatie bij een vluchtelingenkamp aangevallen. Gisteren voerde Israël ook al een bombardement uit in Gaza. Daarbij zou een belangrijke commandant van Hamas zijn gedood. Bij de voetbalwedstrijd tussen SC Cambuur en Feyenoord zijn 3 Cambuur-fans gewond geraakt nadat vanuit het uitvak vuurwerk werd gegooid. Na 12 minuten staakte scheidsrechter Makkeli de wedstrijd toen brandende fakkels op het veld en op een tribune met fans terechtkwamen. Keeper Ernst van Feyenoord kwam met de schrik vrij toen vuurwerk vlak bij hem terechtkwam. De slachtoffers werden behandeld door de EHBO en de wedstrijd is na ruim een half uur hervat. En dan nog het weer. Het wordt vanavond overal droog en het klaart op bij weinig wind. Vannacht is het ook droog, alleen in het noordwesten kan een enkel buitje vallen. De temperatuur daalt dan naar 4 tot 13 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Autobedrijf Ferdy Snijders. Autobedrijf Ferdy Snijders.
5: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer. Ferdy Snijders. Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijn Shop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraadmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijn Shop Emmen creëer je jouw thuis. tapijtengordijnshop.nl.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonweer en rolloon.
1: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
2: Het Monument in Veenoord Nieuw-Amsterdam.
1: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
3: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
4: Wilt u op 1/100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
1: Wonen in landelijke stijl. Hetmonument.nl.
5: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 9 uur.
6: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Bij de wedstrijd tussen SC Cambuur en Feyenoord zijn 5 Cambuur-fans gewond geraakt door vuurwerk. Ze liepen oogletsel, brandwonden en gehoorschade op. Dat vuurwerk werd door Feyenoord-fans afgestoken, waarop de scheidsrechter het duel ruim een half uur stillegde. Na overleg met de veiligheidsdriehoek werd besloten het spel te hervatten. Feyenoord-directeur Eenhoorn noemt het waardeloos en hoopt dat de daders zich schamen. En de supportersvereniging van Feyenoord vindt het volstrekt onacceptabel wat er gebeurd is. In Bergen op Zoom heeft de politie een werkend drugslaboratorium gevonden waar meerdere soorten synthetische drugs werden gemaakt. Agenten deden ook een inval in een pand in Tolen waar de drugs zouden worden opgeslagen. Er zijn 2 arrestaties verricht. Een 32-jarige man uit Tolen en een 30-jarige man uit Hilversum. Het drugslab zal door een gespecialiseerd team worden ontmanteld. Uit het chassisnummer blijkt dat de uitgebrande auto die dit weekend in Suriname werd gevonden van de vermiste Nederlandse filmproducent Rodney Leisner is. Hij raakte vorige week vermist en zijn laatste spoor leidde naar het district Saramacca, waar hij een overleg had. In een moeras daar werd de auto gevonden. Van Leisner ontbreekt ieder spoor en de politie denkt dat hij slachtoffer is geworden van een misdrijf. Er zijn 4 verdachten waarvan er 3 zijn opgepakt. 1 is voortvluchtig. Leisner is onder andere bekend van de films Fashion Chicks en Heksen bestaan niet. Zeker 18 mensen zijn in Guinea omgekomen nadat een vuilnisbelt in de hoofdstad Conakry instortte. Ze raakten bedolven onder een grote hoeveelheid afval. De afgelopen dagen heeft het in het Afrikaanse land veel geregend. De autoriteiten hadden mensen al opgeroepen te evacueren vanwege instortingsgevaar. Vermoed wordt dat er nog meer slachtoffers zijn. Daar wordt naar gezocht. En dan nog het weer. Het wordt vanavond overal droog en het klaart op bij weinig wind. Vannacht is het ook droog. Alleen in het noordwesten kan een enkel buitje vallen. De temperatuur daalt dan naar 4 tot 13 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
7: Oeh, bliksem. Ritsen kapot? Ook die tenten van Joeken bij ons laten maken. Dan kan bij wijze van spreken Derksen nog een puntje aan zoeken. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudi. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudi.nl. Kijk, uit dat weer.
8: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam. Dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier. Dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
5: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: Gigant FM hoor je overal. Ga jij dan met me mee? Via KPN, digitaal op kanaal 1154. En natuurlijk wereldwijd op internet. GigantFM.nl. Gigant FM. Gigant FM.
1: Altijd.
0: En overal. De gezelligste.

0: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robbenscottstraat 19.
1: APK plus kleine buurt samen €89. APK plus grote buurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
0: Bandencentrum Emmen.
1: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591 31 88 30.
2: Als kiezelsteentjes drijven op de Rijn, dan pas zal ik het oude postkantoor vergeten zijn.
3: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor €29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
4: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 10 uur.
5: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De gezondheidstoestand van de Noorse koning Harald is dit weekend in het ziekenhuis verslechterd. De 89-jarige vorst werd maandag opgenomen met complicaties die veroorzaakt werden door bloedarmoede. Daar kreeg hij een bacteriële infectie bovenop die behandeld wordt met antibiotica, al dus een verklaring van het Noorse Hof. Zijn taken worden voorlopig waargenomen door zijn zoon kroonprins Haakon. Koning Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Een jongen van 4 jaar is op een camping in Kroatië tijdens het spelen gebeten door een zandadder. Dat is een zeer giftige slang. Het slachtoffertje is naar een ziekenhuis gebracht waar hij tegengif heeft gekregen waar hij goed op reageerde. Mogelijk was de slang die hem beet nog jong, waardoor hij niet te veel gif binnenkreeg. De jongen komt uit Oostenrijk en was met zijn familie op vakantie in Kroatië. Bij de wedstrijd tussen SC Cambuur en Feyenoord zijn 5 Cambuur-fans gewond geraakt door vuurwerk. Ze liepen oogletsel, brandwonden en gehoorschade op. Dat vuurwerk werd door Feyenoord-fans afgestoken, waarop de scheidsrechter het duel ruim 1.5 uur stillegde. Na overleg met de veiligheidsdriehoek werd besloten het spel te hervatten. Feyenoord-directeur Eenhoorn noemt het waardeloos en hoopt dat de daders zich schamen. En de supportersvereniging van Feyenoord vindt het volstrekt onacceptabel wat er gebeurd is. In Bergen-op-Zoom heeft de politie een werkend drugslaboratorium gevonden waar meerdere soorten synthetische drugs werden gemaakt. Agenten deden ook een inval in een pand in Tolen waar de drugs zouden worden opgeslagen. Er zijn 2 arrestaties verricht, een 32-jarige man uit Tolen en een 30-jarige man uit Hilversum. Het drugslab zal door een gespecialiseerd team worden ontmanteld. En dan nog het weer. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar 4 tot 13 graden. Overdag is het vooral in het zuiden zonnig. In het midden en noorden komen wat wolkenvelden voor. Het wordt een graad of 22 en er staat dan een matige oostenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
6: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam. Dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier. Dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
7: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. ebnbouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
4: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: techniekhebben.nl.
1: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat, hè? Doet u er maar verstandig. En laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra en zonnepanelen. En voor storingen is er de 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw Amsterdam. Bosman doet het.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 11 uur.
3: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Vorige maand heeft Rusland na 7 jaar zijn ambassadeur uit het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken en hij is nog niet vervangen. Of en wanneer dat gaat gebeuren is onbekend, maar duidelijk is dat er op de Russische ambassade in Londen nog maar 1 hoge diplomaat zit. Een woordvoerder zegt dat de ambassadeur veel moeite deed om de communicatie in Engeland te behouden, maar dat de Britse regering de weg van de confrontatie koos met Rusland. Oekraïne heeft 2 Engelse drones gebruikt voor aanvallen op Rusland. Dat heeft er wellicht mee te maken. De gezondheidstoestand van de Noorse koning Harald is dit weekend in het ziekenhuis verslechterd. De 89-jarige vorst werd maandag opgenomen met complicaties die veroorzaakt werden door bloedarmoede. Daar kreeg hij een bacteriële infectie bovenop die behandeld wordt met antibiotica. Al dus een verklaring van het Noorse Hof. Zijn taken worden voorlopig waargenomen door zijn zoon kroonprins Haakon. Koning Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Een jongen van 4 jaar is op een camping in Kroatië tijdens het spelen gebeten door een zandadder. Dat is een zeer giftige slang. Het slachtoffertje is naar een ziekenhuis gebracht waar hij tegengif heeft gekregen, waar hij goed op reageerde. Mogelijk was de slang die hem beet nog jong, waardoor hij niet te veel gif binnenkreeg. De jongen komt uit Oostenrijk en was met zijn familie op vakantie in Kroatië. Bij de wedstrijd tussen SC Cambuur en Feyenoord zijn 5 Cambuur-fans gewond geraakt door vuurwerk. Ze liepen oogletsel, brandwonden en gehoorschade op. Dat vuurwerk werd door Feyenoord-fans afgestoken, waarop de scheidsrechter het duel ruim 1,5 uur stillegde. Na overleg met de veiligheidsdriehoek werd besloten het spel te hervatten. Feyenoord-directeur Eenhoorn noemt het waardeloos en hoopt dat de daders zich schamen. En de supportersvereniging van Feyenoord vindt het volstrekt onacceptabel wat er gebeurd is. En dan nog het weer. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar 4 tot 13 graden. Overdag is het vooral in het zuiden zonnig. In het midden en noorden komen wat wolkenvelden voor. Het wordt een graad of 22 en er staat dan een matige oostenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken. Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
5: Ja, ja, ja, mensen. Wil je een gigantisch leuk feestje?
6: Boek dan de Gigant FM Drive-In Show.
5: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House.
7: Ja, ready for this.
5: Tot Strauss.
6: De Gigant FM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feestend. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info op gigantfm.nl.
8: Het Monument in Veenoord, Nieuw Amsterdam.
4: Wonen in landelijke stijl. Hetmonument.nl.
9: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met CIOSCOPE-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
10: Zullen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwin en rollo.
11: Country Gigant wordt mede mogelijk gemaakt door jouwdrukker.nl en Lubbers Meubel Outlet Coevorden en Dedemsvaart.
0: Gigant FM. Country Gigant. Bert Haan.

Er is even na de klok van 11 uur. Het is weer tijd voor mooie countrymuziek tot de klok van 12 uur in het programma Country Gigant. Ik wens u heel veel luisterplezier.

0: Klassieker aanvragen? Kijk dan op gigantfm.nl.
1: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op GigantFM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
2: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
0: Gigantisch in de regio. Dit is GigantFM. Goedenavond.

0: www.opticiensemmen.nl. Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
1: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op Geving.nl.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 12 uur.
3: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een meisje van 14 dat door een man tegen haar wil was meegenomen in Italië is aan hem ontkomen door een internationaal SOS-gebaar te maken dat door agenten herkend werd. Ze zat in de auto van de verdachte, de vriend van haar moeder, en hij zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Toen hij even stopte om iets te kopen in een winkel, maakte ze naar agenten het gebaar, een in de duim geknepen vuist. De 47-jarige Roemeen werd opgepakt toen hij de winkel uitkwam en zit vast. De moeder wist van niks en heeft aangifte gedaan. Vorige maand heeft Rusland na 7 jaar zijn ambassadeur uit het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken en hij is nog niet vervangen. Of en wanneer dat gaat gebeuren is onbekend, maar duidelijk is dat er op de Russische ambassade in Londen nog maar 1 hoge diplomaat zit. Een woordvoerder zegt dat de ambassadeur veel moeite deed om de communicatie in Engeland te behouden, maar dat de Britse regering de weg van de confrontatie koos met Rusland. Oekraïne heeft 2 Engelse drones gebruikt voor aanvallen op Rusland. Dat heeft er wellicht mee te maken. De gezondheidstoestand van de Noorse koning Harald is dit weekend in het ziekenhuis verslechterd. De 89-jarige vorst werd maandag opgenomen met complicaties die veroorzaakt werden door bloedarmoede. Daar kreeg hij een bacteriële infectie bovenop die behandeld wordt met antibiotica, al dus een verklaring van het Noorse Hof. Zijn taken worden voorlopig waargenomen door zijn zoon kroonprins Haakon. Koning Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Een jongen van 4 jaar is op een camping in Kroatië tijdens het spelen gebeten door een zandadder. Dat is een zeer giftige slang. Het slachtoffertje is naar een ziekenhuis gebracht waar hij tegengif heeft gekregen waar hij goed op reageerde. Mogelijk was de slang die hem beet nog jong, waardoor hij niet te veel gif binnenkreeg. De jongen komt uit Oostenrijk en was met zijn familie op vakantie in Kroatië. En dan nog het weer. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar 4 tot 13 graden. Overdag is het vooral in het zuiden zonnig. In het midden en noorden komen wat wolkenvelden voor. Het wordt een graad of 22 en er staat dan een matige oostenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een meisje van 14 dat door een man tegen haar wil was meegenomen in Italië is aan hem ontkomen door een internationaal SOS-gebaar te maken dat door agenten herkend werd. Ze zat in de auto van de verdachte, de vriend van haar moeder, en hij zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Toen hij even stopte om iets te kopen in een winkel, maakte ze naar agenten het gebaar, een in de duim geknepen vuist. De 47-jarige Roemeen werd opgepakt toen hij de winkel uitkwam en zit vast. De moeder wist van niks en heeft aangifte gedaan. Vorige maand heeft Rusland na 7 jaar zijn ambassadeur uit het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken en hij is nog niet vervangen. Of en wanneer dat gaat gebeuren is onbekend, maar duidelijk is dat er op de Russische ambassade in Londen nog maar 1 hoge diplomaat zit. Een woordvoerder zegt dat de ambassadeur veel moeite deed om de communicatie in Engeland te behouden, maar dat de Britse regering de weg van de confrontatie koos met Rusland. Oekraïne heeft 2 Engelse drones gebruikt voor aanvallen op Rusland. Dat heeft er wellicht mee te maken. De gezondheidstoestand van de Noorse koning Harald is dit weekend in het ziekenhuis verslechterd. De 89-jarige vorst werd maandag opgenomen met complicaties die veroorzaakt werden door bloedarmoede. Daar kreeg hij een bacteriële infectie bovenop die behandeld wordt met antibiotica, al dus een verklaring van het Noorse Hof. Zijn taken worden voorlopig waargenomen door zijn zoon kroonprins Haakon. Koning Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Een jongen van 4 jaar is op een camping in Kroatië tijdens het spelen gebeten door een zandadder. Dat is een zeer giftige slang. Het slachtoffertje is naar een ziekenhuis gebracht waar hij tegengif heeft gekregen waar hij goed op reageerde. Mogelijk was de slang die hem beet nog jong, waardoor hij niet te veel gif binnenkreeg. De jongen komt uit Oostenrijk en was met zijn familie op vakantie in Kroatië. En dan nog het weer. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar 4 tot 13 graden. Overdag is het vooral in het zuiden zonnig. In het midden en noorden komen wat wolkenvelden voor. Het wordt een graad of 22 en er staat dan een matige oostenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

Beetje van een zus, beetje zo, beetje van een hier, beetje van een daar. En dan komt het op dinsdagavond piekfijn voor elkaar. Piekfijn voor elkaar. Net even anders. Met Arco de Boet. Iedere dinsdagavond tussen 7 en 10. Gigant FM.

0: wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 2 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een meisje van 14 dat door een man tegen haar wil was meegenomen in Italië is aan hem ontkomen door een internationaal SOS-gebaar te maken dat door agenten herkend werd. Ze zat in de auto van de verdachte, de vriend van haar moeder, en hij zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Toen hij even stopte om iets te kopen in een winkel, maakte ze naar agenten het gebaar, een in de duim geknepen vuist. De 47-jarige Roemeen werd opgepakt toen hij de winkel uitkwam en zit vast. De moeder wist van niks en heeft aangifte gedaan. Vorige maand heeft Rusland na 7 jaar zijn ambassadeur uit het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken en hij is nog niet vervangen. Of en wanneer dat gaat gebeuren is onbekend, maar duidelijk is dat er op de Russische ambassade in Londen nog maar 1 hoge diplomaat zit. Een woordvoerder zegt dat de ambassadeur veel moeite deed om de communicatie in Engeland te behouden, maar dat de Britse regering de weg van de confrontatie koos met Rusland. Oekraïne heeft 2 Engelse drones gebruikt voor aanvallen op Rusland. Dat heeft er wellicht mee te maken. De gezondheidstoestand van de Noorse koning Harald is dit weekend in het ziekenhuis verslechterd. De 89-jarige vorst werd maandag